0: uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de buurt van Zaandam is een natuurbrand uitgebroken. Ze gaan om een stuk oud gras van 40 bij 20 meter. De brandweer heeft boten gestuurd om de brand vanaf het water te kunnen blussen. Ook hebben ze een drone ingezet om de brand vanuit de lucht te kunnen bekijken. Nog een brand, maar dan in Zutphen. Daar staat een grote loods van een afvalbedrijf in de Hens. Het vuur is zo fel dat de brandweer alleen van buiten af kan blussen. Ze proberen ook te voorkomen dat de brand overslaat naar een bedrijf ernaast. Het Amerikaanse leger heeft in het zuiden van Iran luchtaanvallen uitgevoerd op een aantal boten. Volgens Amerika waren het Iraanse boten die probeerden mijnen neer te leggen. De Amerikanen zeggen dat ze handelden uit zelfverdediging en dat het staakt het vuren nog steeds van kracht is. En een Spaanse opvarende van het cruiseschip Hondius is positief getest op het Hantavirus. De Spanjaard ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder werd op het schip de gevaarlijke Andes-variant van het virus vastgesteld. Daaraan zijn 3 mensen overleden. In Rotterdam zitten ruim 20 opvarenden in quarantaine. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag is het zonnig en tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 'S Avonds draait de wind en koelt het af.

0: Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er woedt een grote brand in een loods in Zutphen. Daarbij is ook asbest vrijgekomen. De brandweer onderzoekt nu of die asbest ook in de rook zit en waar die neerkomt. De loods, die van een afvalverwerkingsbedrijf is, moet als verloren worden beschouwd. Een Nederlandse vrouw die al bijna 50 jaar vermist is, is misschien in Noord-Korea, dat schrijft de Telegraaf. Lady Kaspersma verdween in 1978 in Ierland en werd nooit meer gezien. Waarschijnlijk is ze ontvoerd en via Libanon naar Noord-Korea gebracht. Het is niet bekend of ze nog leeft. Bij het strand van Scheveningen zijn gisternacht 2 piepjonge vossenwelpjes gevonden, meldt Omroep West. Waarschijnlijk heeft hun moeder ze achtergelaten nadat ze verstoord werden door een housefeest op het strand. De welpjes zijn naar een dierenopvang in Amsterdam gebracht om aan te sterken. En het is nog onzeker of Lionel Messi naar het WK kan. Gisteren stapte hij bij een wedstrijd geblesseerd van het veld. Nu blijkt dat hij een overbelaste hamstring heeft. Hoe lang het herstel duurt, wordt niet gezegd. Argentinië maakt volgende week hun selectie bekend. Op 16 juni is de eerste wedstrijd tegen Algerije. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag wordt het tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 'S Avonds draait de wind naar het noorden en koelt het af.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Provincies en gemeenten hebben meer geld nodig om bruggen, tunnels en kades op te knappen. Ze waarschuwen in het AD dat er al veel achterstallig onderhoud is en dat dat alleen maar meer wordt. Zo is er nog geen geld voor het vervangen van de Haringvlietbrug in 2030. Dat kost minimaal 1 miljard. Afgestudeerde hbo'ers hebben weinig moeite om een baan te vinden, meldt de Telegraaf. 4 op de 5 kan meteen aan de slag. Vooral in het onderwijs en de gezondheidszorg is het makkelijk om aangenomen te worden. Ook zijn hbo'ers het afgelopen jaar iets meer gaan verdienen. Amerika heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het gaat om boten die mijnen neer kunnen leggen en raketinstallaties. Volgens Amerika is het staakt het vuren nog steeds van kracht en handelden ze uit zelfverdediging. In Qatar praten de Amerikanen en Iraniërs ondertussen verder over het beëindigen van de oorlog. En in Dagblad Trouw staan meerdere rouwadvertenties voor klimaatactivist Marjan Minnesma, die vorige week overleed. Haar milieuorganisatie Urgenda noemt haar hun drijvende kracht en hun kompas. Ook haar familie en andere klimaatclubs hebben een rouwadvertentie geplaatst. Marjan Minnesma leed aan kanker, maar hield dat stil. Ze was 59. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.

0: Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een zwaar verkeersongeluk in Westkapelle in Zeeland zijn 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. Ook zat er iemand bekneld. 2 mensen zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, een derde met de ambulance. Er zijn steeds meer ziekmeldingen onder mensen die voor de gemeente werken. Afgelopen jaar zat 7% ziek thuis, dat is het hoogste aantal in 20 jaar. De stijging komt vooral doordat er meer langdurig verzuim is, bijvoorbeeld door een burn-out. Veel gemeenten hebben te maken met een hoge werkdruk door personeelstekort. De Belastingdienst is boos op PostNL en stapt naar marktwaakhond ACM. Volgens het FD wil de Belastingdienst een andere partij de blauwe enveloppen laten bezorgen, omdat PostNL straks niet meer de volgende dag bezorgt. PostNL zou daar volgens de Belastingdienst een stokje voor hebben gestoken door kleinere concurrenten geen kans meer te laten maken. En voetballer Ismaël Saibari is uitgeroepen tot beste speler van de Eredivisie. Dat gebeurde bij de Eredivisie Awards. Saibari werd dit seizoen met PSV kampioen. Ajax-aanvaller Mika Gods werd uitgeroepen tot talent van het jaar. Trainer Sarina Wiegman kreeg een oeuvreprijs voor haar verdiensten in het Nederlandse voetbal. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. King.

0: zometeen om 6 uur. Wakker worden met Michiel Veenstra in Kinkstart.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
0: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Ongeveer 140 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in een congreshal in Groningen. Net als de afgelopen dagen was er niet genoeg plek bij het AZC in Ter Apel. Het was de laatste nacht dat de noodopvang in Groningen beschikbaar was. Waar de asielzoekers de komende nachten moeten slapen is niet duidelijk. Een Nederlandse vrouw die al bijna 50 jaar vermist is, is misschien in Noord-Korea. Dat schrijft de Telegraaf. Lady Kaspersma verdween in 1978 in Ierland en werd nooit meer gezien. Waarschijnlijk is ze ontvoerd en via Libanon naar Noord-Korea gebracht. Het is niet bekend of ze nog leeft. Provincies en gemeenten hebben meer geld nodig om bruggen, tunnels en kades op te knappen. Ze waarschuwen in het AD dat er al veel achterstallig onderhoud is en dat dat alleen maar meer wordt. Zo is er nog geen geld voor het vervangen van de Haringvlietbrug in 2030. Dat kost minimaal 1 miljard. En in het Engelse Gloucester wordt elk jaar een beroemde wedstrijd gehouden waarbij een kaas van een heuvel af wordt gerold en mensen er achteraan rennen. Dit jaar is die wedstrijd gewonnen door een Nederlander, Niels Wennemars, de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Als winnaar mocht hij de kaas mee naar huis nemen. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af.
0: Kink. Veenstra's Kinkstart. Kink.
3: Kink. Kink. Kink.

0: dit is er wel eentje hoor. Dit is wel eentje die zo in de gitarist op 100 zou willen kunnen stemmen. Cashmere Led Zeppelin, de gitarist op 100, ja zeker. Zometeen gooi ik officieel de stemlijsten open. Volgende week vrijdag, 5 juni voor de tweede keer bij Kink. Vorig jaar voor het eerst gedaan en het was toen echt een waanzinnig lekkere radiodag. De 100 beste gitaarriffs ooit gemaakt. Erik Kortom draait ze op vrijdag 5 juni allemaal. En stemmen, dat kun je dan... Nou ja, ik gooi zo de lijst van een keer open via kink.nl. Cashmere dus van Led Zeppelin. Hallo, goedemorgen. Het is net 6 uur geweest. Michiel hier.
1: Welke Michiel?
2: Veenstra, Veenstra.
3: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Nou, ik hoop een beetje lekker geslapen. Dat je niet al te harde plaknacht hebt gehad. Want jongen, jongen, jongen. Zonnebril weer vandaag. Het is met 33 graden lokaal. Jezus, nog warmer dan gisteren. Veel zon. Later valt in de kustgebieden een verkoelende zeewind in. Dat lijkt me wel heel lekker, ja.

dinsdagochtend. Ja, niet vergeten, hè. Je hebt misschien het gevoel dat het woensdag is. Sorry, maandag. Nu lig ik er helemaal vanaf. Je denkt misschien dat het maandag is, want het is de eerste werkdag voor de meeste mensen. Maar het is natuurlijk dinsdag, want het was tweede Pinksterdag. Jongen. Dat is wel gek hoe het in Nederland geregeld is ook, hè? Je hebt dus, laten we zeggen, vanaf april of zo heb je van die gatenkaasweken. Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Koningsdag. Voor sommige mensen Bevrijdingsdag. Het zijn allemaal van die extra dingen. En dan duurt het vervolgens tot Tweede Kerstdag voor je een ingeplande extra vrije dag buiten het weekend om hebt. Waarbij ik me nu ineens afvraag, hoe valt het eigenlijk? Kijk, okay, kerst 2026. En het komt dit jaar niet eens uit ook, want dit jaar valt Tweede Kerstdag op een zaterdag. Kortom, daar heb je drie keer niks aan dit jaar qua extra dag. Mm,

0: Nog maar een paar weken, dan kun je ze zien op Pinkpop 2026. 21 Pilots worden hier Stressed Out. Zometeen het nieuws van 6:30, gevolgd door onder andere The Beatles, Bleach 93 en ook Depeche Mode komt eraan.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl. Oranje.

0: kerstfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
8: 6:30. Kink. ANP Headlines.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar is het zo druk dat alleenreizende mannen niet meer welkom zijn. Maar straks zijn vrouwen en kinderen ook te klos, vreest het Rode Kruis. Mensen vragen massaal een extra stroomaansluiting aan nu het nog kan. Over een maandje krijg je die niet zo makkelijk meer, schrijft de Telegraaf. Er is bijna geen plek meer op het stroomnet. En een grote brand heeft een loods van een timmerbedrijf in Zutphen verwoest. Er viel niets meer te redden toen de brandweer arriveerde, die er alles aan deed om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar gebouwen ernaast. Het weer van Weer Online? Het wordt zonnig en tropisch warm, 30 tot 32 graden. Kan ook benauwd aanvoelen. Vanavond koelt het een beetje af.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan. Wat opvalt is onder andere de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Kerkdriel 5 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En de A7 Den Oever Zaanstad voor Purmerend. Ook daar 10 minuten oponthouden. Kink.

Praag en Gent spelen ze. Dankjewel Edwin voor de tip, mocht je in de buurt zijn. Hij heeft daar zin in, dus ik vermoed dat hij alleen gaat. En dan zijn ze komend weekend ook nog in Hellendoorn en Hulst voor respectievelijk Douwpop en Vestrock. De nieuwe van Bleach 93, daar hebben we namelijk over. En die heet Underrated. Goedemorgen, net 6:50 geweest. Zometeen bij King the Black Keys, P.O.D. Dit zijn de Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Picture.

0: 7 voor 7, het is dinsdagochtend en ook vandaag weer hartstikke
1: zonnebril weer.
0: Zeker nog, het wordt echt ontzettend warm weer vandaag. Het kan 33 graden worden. Gaat hier nog een beetje? Want ik geef maar even wat afkoeling in de vorm van muziek. Een verfrissend buitje vanuit Londen.

Simple Minds, Franz Ferdinand en de Foo Fighters komen dus sowieso op de radio. Maar wat wil je erachteraan horen? Waarmee begint jouw dinsdagochtend pas echt lekker? Wat kan ik voor je draaien als kinkstart? Kun je me laten weten? Stuur even een bericht met de Kink-app met daarin jouw verzoekje. Kink.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus... AH Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
13: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het Rode Kruis is bang dat het zo uit de hand loopt in Ter Apel... dat straks ook vrouwen en kinderen niet meer welkom zijn. Door de drukte in het aanmeldcentrum worden nu alleenreizende mannen geweigerd. Die moeten dus ergens anders ondergebracht worden. De afgelopen dagen was dat in een congrescentrum in Groningen. Een nieuwe aansluiting op het stroomnet is vanaf begin juli niet zo makkelijk meer te krijgen. En daarom vragen veel mensen er nu nog snel een aan, schrijft de Telegraaf. Dat gebeurt vooral in het noorden van het land en in het zuidoosten. In de provincie Utrecht kun je vanaf juli zelfs fluiten naar een nieuwe laadpaalaansluiting. Een grote brand bij een timmerbedrijf in Zutphen vannacht. Van een grote loods is niets meer over. Voor de brandweer viel er weinig meer te redden. Die probeerde met man en macht te voorkomen dat het vuur oversloeg naar gebouwen ernaast. Er is ook asbest vrijgekomen, maar de deeltjes zijn niet in de omgeving terechtgekomen. Een K-popband BTS heeft de American Music Award gewonnen voor Artiest van het Jaar. Die prijs gaat naar de artiest die de meeste stemmen van het publiek krijgt. BTS won ook een prijs voor hun single Swim. Die werd verkozen tot meest populaire zomerhit. De awardshow in Las Vegas werd geopend met een optreden van de Koreaanse popband. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en tropisch warm, 30 tot 32 graden. Het kan ook benauwd aanvoelen. Vanavond koelt het een beetje af.
15: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De ochtendspits is op gang gekomen met inmiddels ruim 200 kilometer file al.
5: Wat opvalt is de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Kerkdriel 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A15 Rotterdam Europoort. Daar is een ongeluk gebeurd voor afrit Briele. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging 5 minuten. En de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht staat 11 kilometer file met 20 minuten vertraging.
13: King Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's.

0: minuten over zeven. Goedemorgen, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
3: En wie ben jij nou weer?
0: Robert is erbij. En ook Jan en Mike. Hans stuurt een prachtige foto van de zonsopkomst boven de skyline van zijn stad. Kan ook door? Ik denk dat het een stad is. In een stad, ja. John is er ook bij. Oh, wat leuk. John was afgelopen vrijdag ook bij de Wodan Boys in Deventer. Ik was er samen met collega Jim in het Burgerweeshuis. Wat een topavond was dat. En Erwin is er ook bij. Die stuurt even bijkomen van de tropische dagen in de airco op kantoor. Nou, dat is van het voordeel als je vandaag naar werk mag. Lekker in de airco. Ik zit ook heel heerlijk in de airco vanochtend. Fijn. Gelukkig wel wat de beste muziek, zegt Erwin er ook bij. Maak er een mooie en weer zonnige dag van. Vandaag wordt het voorlopige hoogtepunt van deze warme dagen. Zonnig. Het wordt warm met 27 graden Wadden tot plaatselijk 33 in het oosten en zuiden. Morgen is het even een stuk minder. Nog, maar vind ik gewoon lekker. Tussen de 17 en 25 graden. Dat vind ik normaler. Maar vandaag wordt het echt eventjes zweten. Yeah.

0: heet Window. Zit hij dicht van het airco of staat hij wagenwijd open met een hoor erbij, want tering heet? Dat is een beetje de vraag met dit weer. 9:07 geweest op de dinsdag. Ja, ik weet, het voelt als een maandag, maar het is nog echt hartstikke dinsdag. Groot stuk bij het AD. Dat er heel wat oponthoud op de weg te wachten staat de komende jaren. Kans is steeds groter dat je omleidingen en langdurige afsluitingen tegenkomt. Gemeenten en provincies waarschuwen namelijk dat er heel veel bruggen, tunnels, kades en sluizen uit de naoorlogse periode versleten raken. En dat er te weinig geld is voor onderhoud en vervanging. Volgens nieuw onderzoek zijn de kosten tot 2030 al flink opgelopen. En is er zo'n 66,5 miljard euro nodig voor renovatie en vervanging. Alleen al herstel van verouderde kademuren kost naar schatting zo'n 16 miljard euro. En zonder extra financiering vrezen provinciale en lokale overheden voor meer beperkingen, langdurige afsluitingen en vertragingen. Anders zou ze ook nog een tekort aan bouw- en technisch personeel om alles uit te voeren. Nou, prima joh. En steeds meer kleine bierbrouwers maken ook frisdrank. Grote en kleine brouwers zoeken nieuwe inkomsten omdat we steeds minder alcohol drinken. Bierconsumptie neemt al jarenlang af. Nou, naast 0,0 bier, wat steeds populairder is, experimenteren sommige brouwers ook steeds vaker met eigen frisdranken en andere alcoholvrije opties. Niet iedereen is er extra succesvol in. Verwachting is wel dat brouwerijen de komende jaren steeds meer als brede drankmerken gaan opereren in plaats van alleen maar biermakers.
1: Goedemorgen, dit is jouw kickstart.
0: Ik hou nog even bij de koffie als je het niet hebt. Nick, goedemorgen.
2: Hey Michiel.
0: Gaat het nog een beetje?
2: We doen ons best. We doen ons best.
0: Jij stuurt het volgende. Na een korte plaknacht, dochterlief van 3 lag er lekker tussen, ben ik me aan het verheugen op de lange broek, want kantoor en polonaise in de auto. Kortom, het is een dinsdag, maar het voelt als een extreme maandag voor je als ik het zo lees.
2: Extreem, ja.
0: Extreem. Klopt. Ja. wat gaan we daar muzikaal aan doen?
2: Nou, als je even tijd hebt, heb ik wel zin in Limp Bizkit.

0: echt zo... Nou, ik heb het vanochtend al eerder over gehad. Het is voorlopig de laatste gekke gatenkaasweek qua verplichte vrije dagen. Kijk, gisteren met z'n allen vrij, want het is Pinksterdag, dus vandaag is het dinsdag. Maar het voelt zoals maandag. Maar tegelijkertijd had ik het ook over, een half uurtje geleden, dat het is zo raar verdeeld in Nederland. Je hebt ergens vanaf april of zo heb je Tweede Paasdag. Je hebt Koningsdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag. Allemaal van die bevrijdingsdag, ook nog voor sommige mensen. Van die gekke weken die zo half vrij zijn. En dan vervolgens helemaal niks tot Tweede Kerstdag. Tweede Kerstdag is de volgende keer dat je zo'n verplichte tweede dag hebt. En die valt het jou ook nog eens een keer op een zaterdag. Dat is zo raar. Het is ooit zo gegroeid. Maar moeten we het niet gewoon eens een keer opnieuw indelen? Hoeveel mensen hebben er echt nog daadwerkelijk behoefte aan het vieren van Pinksteren? En dan nog een keer de tweede Pinksterdag. Pas op, hè, mind you. En al die tweede Pinksterdagen zijn allemaal gebaseerd op religie. Tweede Pinkster, Tweede Paas, Tweede Kerst, Hemelvaart. En het is allemaal zo. Het voorjaar is een niet door te komen gatenkaas en gekke vrije dagen. En dan een heel blok niks tot Kerst. Het is gewoon gek verdeeld in het land. Goed zo. 4 minuten voor 7:30. Hallo, goedemorgen. Je hebt misschien niet gelijk als je denkt aan zo'n vriendelijke persoon als Code Boswachter, het beeld voor je van een man met een wapen. Maar als het aan de Tweede Kamer ligt, worden boswachters binnenkort bewapend. Waarom? Je hoort het zo meteen in het ANP-bulletin van 7:30 van Mario Kwaaitaal. Gelijk erachteraan meer muziek op je vroege. Ik herhaal dinsdagochtend Arctic Monkeys, Villanelle en ook de Smiths. Komen eraan.
1: Kink. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
4: Sorry, het is WK.
5: Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
12: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee! mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
7: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
16: Half acht. Kink. AMP Headlines.
17: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De Tweede Kamer wil dat boswachters goed bewapend worden, meldt RTL. Ze moeten nu kiezen of ze een hond of een vuurwapen willen, maar dat is veel te weinig als ze naar een drugsdumping moeten. In het noorden en zuidoosten van Nederland vragen mensen massaal een extra stroomaansluiting aan, schrijft de Telegraaf. Vanaf juli krijg je die niet zo makkelijk meer, omdat het stroomnet bijna vol zit. En het Rode Kruis is bang dat binnenkort ook vrouwen en kinderen niet meer welkom zijn bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Nu moet er al een andere slaapplek worden gezocht voor alleenreizende mannen, omdat het er te druk is. Het weer van Weer Online? Het wordt zonnig en tropisch warm, 30 tot 32 graden. Het kan ook benauwd aanvoelen. Vanavond koelt het een beetje af.
18: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de ochtendspits inmiddels alweer druk. Er staat bijna 350 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg 15 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. A15 Rotterdam Europoort. Voor Brielen is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is opgelopen tot bijna 3 kwartier. De A16 bij daar richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En tenslotte een ongeluk op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Dat ongeluk gebeurde bij Maden. De weg is zelfs dicht. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar hou wel rekening met een kwartiervertraging.
16: King. Dit is het station van Radiohead. Kooks. En Michiel Veenstra.
19: Villanelle en Placebo. Nieuwe muziek hoor bij King. Maar eerst de Smith en This Charming Man.
20: King. Ja, daverend de dinsdag in.

0: leuk. Wat een gekke avond. Oké, even over vrije dagen dan. Hè. Ik zei net gisteren Tweede Pinksterdag. Dat is voorlopig de laatste vrije dag die je gratis krijgt. Uitgezocht. Tussen Tweede Pinksterdag, 25 mei en Eerste Kerstdag. Want inderdaad, ik vergeet de vrijdag. Eerste Kerstdag krijg je ook vrij. Maar dat duurt wel 214 dagen. Oftewel 153 werkdagen als je een standaard maandag tot vrijdag werkweek hebt. We hebben in een periode van 38 dagen tussen Pasen en Pinksteren een hele serie vrije dagen. En daarna 214 dagen gewoon niets. Dat is mooi, ja. En dit jaar valt dus Tweede Kerstdag ook nog een keer op een zaterdag. Dus je hebt wel een feestdag, maar ja, je hebt er praktisch geen vrije dag die je wel terugkrijgt. Lekker dan. De verdeling is ook echt put, stuurt Maries. In alle planningen ook. De ene vrije dag naar de andere, doelloze vrije dag. Heel onhandig. Maar die verdeling zou wel eens bespreekbaar mogen worden, zegt hij. Ik krijg een bericht over van Roel. In Australië heb je vrij voor een paardenrace. Gewoon random dagen pakken. Net zo makkelijk. En ik krijg een grappig berichtje van Frank. Die zegt allereerst, laten we blij zijn dat dit jaar alleen Tweede Kerstdag in het weekend is. Volgend jaar ook Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Op door. En zegt hij, ik heb jaren in Canada gewoond en daar hadden we op 1 maart na elke maand een feestdag. Hey Frank, met Michiel van Kingspeaker. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Michiel.
0: Hoe lang heb jij in Canada gewoond?
1: Bijna 9 jaar. Verspreid okay. Over 2 periodes.
0: En daar is dus elke maand 1 feestdag?
1: Ja, iedere maand. Behalve, ik dacht juni. Dat is de enige maand dat we er één hebben.
0: Oké, okay, en is het dan gewoon, het is tijd voor de maandelijkse feestdag? Of zijn er ook echt serieuze gelegenheden elke maand?
1: Een aantal wel. Een aantal hebben ze ook echt verzonnen. Want volgens mij hebben ze een jaar of 20 of zo, 25 geleden bedacht dat ze er in februari nog geen hadden. Ja. En toen hebben ze Family Day verzonnen, de tweede maandag van de februari of zo.
0: Oh, prima. Nou, hartstikke goed. Ja, wat dacht je anders van deze? Wij doen vrijdag 5 juni, dus vrijdag over een week, voor de tweede keer de King Gitaarlift op 100. Als we dat dan gewoon uitroepen tot Nationale Luchtgitaardag en daar een vrije dag voor vragen.
1: Dat vind ik helemaal prima. Dat vind ik een hartstikke goed idee.
0: Ja, toch? En dan ook een keer een vrijdag als vrijdag in plaats van de maandag. Dat je gewoon je weekend eerder begint. Vrijdag 5 juni, Nationale Luchtgitaardag. Vraag nu vrij aan je baas met die reden. Exact die reden.
1: Nou, ik moet hem straks opbellen. Ik ga het meteen doen. Dat vind ik een hartstikke goede reden.
0: Hou hem even op de hoogte dan.
1: Zal ik zeker doen.
2: Kink Gitaar heeft 100.
0: En waarom ook niet. Ja, we gaan het weer doen. Vrijdag over een week, 5 juni, vorig jaar voor het eerst gedaan. Dit jaar in de herhaling, de herkansing, wat jij wil. Misschien was je niet eens met de nummer 1 van vorig jaar. De King Gitaarriff Top 100. Net als vorig jaar presenteert Erik Kortom die dag in zijn eentje de lijst met 100. Beste gitaarriffs ooit gemaakt. Vorig jaar stond Master of Puppets op 1, Seven Nation Army op 2 en 3. Weet ik even niet met mijn hoofd, maar dat is wel te zien op king.nl. Want je kunt weer stemmen. Wat vind jij de beste gitaarriff ooit? Even kijken, de eerste editie stond op nummer 3. Natuurlijk Smoke on the Water. Smells Like Teen Spirit op 4. No One Knows van Queens op 5. Whole Lotta Love op 6. Thunderstruck 7. Ja. Wat is de beste gitaarriff aller tijden? Ja, daar kan je heel de discussie over voeren. En die discussie gaan we graag met je aan. En je kunt nu via king.nl je stem uitbrengen. De stembussen zijn geopend voor de gitaarriff op 100. En met deze dan vrijdag 5 juni Nationale Luchtgitaardag. Ik stel voor dat we met z'n allen vrij vragen. Want

0: Dinsdagochtend bij King Alternative Rock Radio. De 100 Youth New Single voor Get Me Heus meteen. En ook The Prodigy. Maar eerst hoog tijd voor...
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Elke dag rond 7:15 net even een stukje slimmer wakker... dan dat je de avond ervoor ging slapen. En dit is er eentje. Ik las hem later en denk... Oh ja, joh? Ja. Ja, dit was mijn eigen Ik was vandaag jaar oud. Ik was 50 jaar oud toen ik erachter kwam... dat het woord spaghetti meer fout is. Ja. Ja. Want als je spaghetti kookt... dan gaat er altijd zo'n hele rits van die... deegsliertjes de pan in. En één zo'n deegsliertje heet spaghetto. Dit klinkt als een aflevering van Boomba de Clown. Maar het is serieus waar. Spaghetto. Eén spaghetto, meerdere spaghetti. Als je spaghetti eet, is dat meervoud. En elke keer als je één ding tegelijk naar binnen slurpt... is dat één spaghetto.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Ik was vandaag jaar oud toen ik achterkwam dat het woord spaghetti meervoud is voor meerdere spaghetto. Goedemiddag.

Alternative Kink. Alternative Rock Radio.

0: Kink op de vroege dinsdagochtend, 6 voor 8. Hé, maar dit is mooi. Er komen heel veel reacties binnen op de Ik was vandaag je oud. Spaghetti is meervoud van spaghetto. Remco stuurt hetzelfde met panini. Panini is meervoud voor panino. Ja. Het geldt niet per se voor macaroni, na het schijnt. Cappuccino is ook, dat is ook wel een goeie. Dat zegt Peter. Meervoud van cappuccino is cappuccini. Is altijd handig als je op vakantie gaat. Maar nog mooier, Oscar die stuurt dat. Spaghetti is meervoud van spaghetto. Spaghetto, dat to, dat maakt een verkleinwoord van spago. Spaghetto betekent een kleine spago. En een spago in het Italiaans is koord. Dus één spago is een koord. Een spaghetto is een klein koordje. En meerdere kleine koordjes is spaghetti. Zo, heb je ook al trek? King Alternative Rock Radio, inderdaad op de dinsdagochtend. Zometeen Sum 41, Blur en de 100 Youth is een oud King XL. Wat is de komende dagen de King XL? De belangrijkste nieuwe release die je de komende week extra vaak hoort bij King. Ik maak hem zo aan je bekend.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hey mannen!
4: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Hey buurman.
10: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
9: Stef?
10: Ja?
9: Waar bel jij nu mee aan?
10: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: 8:00. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het is onverantwoord om boswachters onbewapend naar een drugsdumping te sturen. Daarom wil de Tweede Kamer dat ze beter bewapend worden, meldt RTL. Boswachters zijn boa's en dus moeten ze een vuurwapen, een hond en een wapenstok krijgen, vindt de VVD. Die noemt het belachelijk dat ze nu moeten kiezen wat ze willen. Een aansluiting op het stroomnet wordt schaars vanaf begin juli. En daarom vragen mensen in het noorden en zuidoosten van het land nog snel een extra aansluiting aan, schrijft de Telegraaf. Ook voor huizen komt er een wachtlijst. En daarom zijn mensen bang dat ze zonder extra aansluiting straks geen warmtepomp of laadpaal kunnen nemen. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk wat er in Ter Apel gebeurt en is bang dat straks vrouwen en kinderen ook niet meer welkom zijn in het aanmeldcentrum. Nu is er al een stop voor alleenreizende mannen omdat het te vol is in Ter Apel. Zo moesten vannacht 140 asielzoekers slapen in een congrescentrum in Groningen. En het is voor het eerst duidelijk hoeveel een blessure kost van een topvoetballer. Onderzoekers van de UEFA hebben blessures van Champions League spelers gekoppeld aan hun salarissen. En dan kom je uit op 1 tot 2 miljoen euro per maand. Opvallend is dat als er een nieuwe trainer komt, de kans op blessures toeneemt. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon en aan het einde van de ochtend is het al 25 graden. Wordt vandaag tropisch warm met lokaal zelfs 33 graden en amper wind.
21: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De ochtendspits verloopt inmiddels weer hartstikke druk. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg zo'n 15 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. A15 Rotterdam Europoort. Bij Bielen gebeurde aan het begin van de ochtendspits al een ongeluk. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging nog een half uur. A16 Breda richting Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug ook 20 minuten oponthoud. En wat nog opvalt tenslotte is de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein. Bijna 20 minuten vertraging.
19: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's.

0: Ik vind het nummer heel erg passen bij een dag als vandaag, omdat de clip in een zwembad was. En dan denk ik, ja, dan klopt die. Sum 41 in Too Deep.
1: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Wakker worden op dinsdag 26 mei, een tropische dag. Het kan 33 graden worden. In het oosten en zuiden, de Wadden, stuk frisser, 27 graden. Het is voorlopig de laatste echt extreem warme dag. Het blijft lekker weer hoor, alleen morgen is het 17 tot 25 graden. Vind ik al een stuk normaler. 11 minuten over 8, hallo. Je kreeg net ook nog Blur voor je kiezen en Coffee & TV. Sebas sprak daar op het volgende in met de King Cap.
2: Unpopular opinion. Blur is het summum van Britpop.
0: Blur is het summum van Britpop, zegt Bas. Ik las laatst ook ergens online iemand zeggen van... ja jongens, laten we eerlijk zijn, hartstikke leuk en aardig... maar dat is Pulp. Oh. Ja, kijk, Oasis heeft natuurlijk al de naam... en dan zeg ik met die reunieconcerten van vorig jaar. Ik had eigenlijk inmiddels wel Europese data verwacht, maar oké. Nou goed. Zoveel mensen, zoveel meningen, nietwaar? Lang weekend achter de rug, tweede Pinksterdag gisteren vrij. Blijkt uit het onderzoek dat heel veel mensen na zo'n lang weekend... vooral moe zijn van het eindelijk eens dingen aanpakken. Die ene klus, tuin, opruimen, sociaal doen. Steeds meer mensen komen vermoeider een extra lang weekend uit... dan dat ze erin gingen. Een soort mini-jetlag. Veel slaap, veel alcohol, weinig slaap, veel alcohol en veel klussen. Als je zo'n dag hebt, sterkte. Je kunt het. En hell froze over... Ferrari Luce is gepresenteerd. De eerste elektrische Ferrari. 4 elektromotoren, meer dan 500 kilometer bereik. Topsnelheid boven de 310 kilometer per uur. 5 zitplaatsen en een grote kofferbak. Nou. Ja, jarenlang heeft Ferrari gezegd dat ze nooit een elektrische auto zouden uitbrengen. They changed their mind. Er komt een elektrische Ferrari op de markt. Zonnig warm dus vandaag. Morgen een stukje rustiger. De rest van de week blijft het ook lekker zomers wel. Alleen niet meer zo achterlijk tropisch warm. Dus dat is ook wel eventjes fijn. Ik hoop dat je een beetje de plaknacht hebt overleefd. Ik las net wel ergens dat als je moeite hebt met slapen... dat komkommers dan goed schijnen te helpen. Ja, ik verzin het ook allemaal niet, hè. Dit zijn ook allemaal dingen die ik tegenkom. Onderzoekers zeggen dat een stofje uit komkommer mogelijk kan helpen bij slaap en concentratie. Waar je vroeger vaak warme melk probeerde, liggen we straks allemaal massaal met een bakje komkommer naast het bed. Dat...

Gisteren was het een extra vrijdag, een extra zondagprogrammering. Vandaag maken we op dinsdag bekend de Kink XL voor de komende week. Het is alweer 3 jaar geleden dat Dead Club City uitkwam. Een album geïnspireerd door 80s new wave muziek. Maar ze zijn terug. Afgelopen week was er ineens, bam, een nieuwe single. Dus nog geen album aangekondigd of niks. Ik zag wel 10 posters hangen bij de Ziggo Dome. Dus daar zou ook wel wat gebeuren binnenkort. Nothing But Thieves is terug. Een nummer over de aantrekkingskracht van imperfectie. Evolution.

0: Van zomerse dinsdagochtend. 33 graden kan het worden vandaag. Hallo vader zeggen. Sam Perry op de radio, Free Fallen. Daarvoor Nothing But Thieves. Nieuwe single heet Evolution. Komende week de Kink XL. Andrea zegt ook al, er hangt een spandoek buiten bij de Ziggo. Met daarop die hond van Evolution. Weten jullie al iets van een eventuele tour? Nee, ik heb er nog niks over gehoord. Ik sluit het niet uit, want inderdaad, dit lijkt vrij duidelijk op een aankondiging. Maar ik weet nog van niks. Dus ik houd het ook scherp in de gaten. Evolution deze week, de Kink XL. Even over de Ferrari. Er komt dus een elektrische Ferrari. Adam vindt hem foei lelijk. En Hans vraagt zich af... Is één Ferrari dan een Ferraro? Ik was vandaag je oud vandaag geleerd dat spaghetti meervoud is van het woord spaghetto. Eén spaghetto is één zo'n sliert en meerdere slierten zijn meerdere spaghetti. Spaghetti. Nee, volgezocht. Wel grappig. Ferrari is een oorsprong Italiaanse achternaam, afgeleid van het Latijnse Ferrarius, dat betekent ijzer. In het dagelijks taalgebruik in Italië vertaalt zich naar smid. Maar een smid is eigenlijk wel een Ferraro.
1: Dus ergens klopt het wel. Ergens.
0: En dit is ook wel een goed verhaal hoor. Hey, je hebt misschien wel eens beelden gezien op social media of op het nieuws van die Engelse kaasrolwedstrijden, weet je wel. Dan heb je een hele steile heuvel en mensen lopen daar van af met een rollende kaas voor zich. Wie als eerste met kaas beneden is, wint. Vaak met schaafwonden of erger. En nu heeft er voor het eerst een Nederlander gewonnen bij de kaasrolwedstrijd. En niet zomaar iemand. Nee. De kaasrolwedstrijd, dat gaat over een 180 meter hoge steile heuvel in Glasta in Groot-Brittannië. 7 races. Elke winnaar neemt een kaas mee naar huis. Veel botbreuken, deelnemers gaan onderuit. Maar er is een Nederlander die heeft gewonnen. En dat is Niels Wennemars. Broer van Joep en zoon van Erben. 21 jaar oud. En heeft als eerste keer als Nederlander de kaasrolwedstrijd gewonnen. Hij bereikte de finish met een koprol. Hij zag op social media beelden van de race en dacht... dit wil ik ook. We zijn toch het land van de kaas. Maar ik had nog nooit gezien dat een Nederlander had geprobeerd. Ik denk, ik ga het doen en ik ga er ook vol voor. Dus dat vind ik wel heel mooi. Te gek. Niels Wennemars, 21 jaar, wint de iconische kaasrolwedstrijd.

0: Op de zondag van Pinkpop dit jaar, Wet Leg Warrior en Wet Dream. Net bekendgemaakt, op vrijdag 5 juni gaan we doen voor de tweede keer in successie, want vorig jaar was het echt een waanzinnig lekkere dag. Je kunt weer stemmen op de beste gitaarriffs ooit gemaakt. Pink.
1: Sommige riffs hoor je niet alleen, die voel je. Eén aanslag en je weet genoeg. Daarom doen we het dit jaar weer. De Kink Gitaarriff Top 100. Op vrijdag 5 juni hoor je bij Kink de 100 beste gitaarriffs ooit. Samengesteld door jou. Van riffs die stadions openen. Tot riffs die je ooit op je slaapkamer compleet verkeerd hebt leren spelen. Stem nu via kink.nl. De Kink Gitaarriff Top 100. Vrijdag 5 juni, de hele dag op Kink. Kink.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
4: Dit is niet normaal meer.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1.

Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.

0: voor slechts €399. En Little Dutch, tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer... De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
7: 9:30. Kink. ANP Headlines.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Boswachters zijn boa's en moeten dus goed bewapend zijn, vindt de Tweede Kamer. Vooral 's nachts komen ze in gevaarlijke situaties terecht. En dat kan volgens de VVD niet met alleen een hond. In het noorden en zuidoosten van het land hamsteren mensen nog snel stroom, schrijft de Telegraaf. Ze vrezen dat ze geen warmtepomp kunnen nemen als de ruimte op het net vanaf juli schaars wordt. En een opmerkelijke wending in een oude vermissingszaak. Een Nederlandse vrouw die in de jaren 70 in Ierland verdween, zou nu zijn opgedoken in Noord-Korea. De Telegraaf schrijft erover. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon en aan het einde van de ochtend is het al ruim 25 graden. Het wordt vandaag tropisch warm met lokaal zelfs 33 graden en amper wind.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De ochtendspits verloopt druk deze dinsdagochtend met ruim 600 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en knooppunt Everdingen rijdt het langzaam over bijna 15 kilometer. De vertraging is een klein half uur. De A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Oosterbeek en Maasbergen 15 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. En het is druk op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum doe je er ook ruim 20 minuten langer over.

favoriete Duracell konijntje. Alhoewel die op dit nummer best een rustige kant van zich laat horen. Suburban Requiem bij Kink. 9:10. Goeie dinsdagmorgen. Het is eigenlijk weer gewoon een dag alsof er niks aan de hand is, toch? Even kijken. Nee, we hebben Erik zo meteen tussen 9 en 12. Isabel tussen 12 en 3. Stefan tussen 3 en 6. En Jim vanavond in de avondshow tussen 6 en 9. Kortom, een dag als gewoon. En nou, vanochtend al vaker over gehad. Dat is de komende maanden ook even het geval. Op de zomervakantie dan misschien na. Maar gekke vrije dagen zoals gisteren tweede Pinksterdag. Dat is pas weer tot aan tweede kerstdag. De eerste kerstdag, sorry. Eerste kerstdag is op vrijdag dit jaar. Tweede kerstdag op zaterdag. Volgend jaar valt de kerst helemaal in het weekend. En heb je dus helemaal niks aan die extra vrije dagen. Even wat anders. Probeer je eens voor te stellen. De meest recente foto die jij hebt gezien van Lenny Kravitz. Ik google net op Lenny Kravitz. De eerste die ik krijg is van hem met een ontbloot bovenlijf uit The Esquire. Mijn hemel! Even normaal. Echt. Minderwaardigheidscomplex niet te doen. De man ziet er zo achterlijk goed uit. Hij is vandaag jarig. En als je dan weet hoe oud hij wordt, dan wordt het helemaal belachelijk. Probeer eens voor te stellen hoe Lenny Kravitz eruit ziet. En probeer eens te gokken hoe oud wordt Lenny Kravitz vandaag. Zometeen hoor je namelijk Lenny in Veenstra verteld. Dus kijk, niet googlen, maar gewoon even uit je hoofd. Hoe oud denk je dat Lenny Kravitz vandaag wordt? Vertel het je zometeen naar editors nu in Twine. Crawlman.

0: nieuw liedje. Fijn dat ze terug zijn en dit geluid bevalt mij uitstekend. Ik sprak frontman Tom Smith van Editors een paar weken, maanden geleden, tijdens de Radio on Tour actieweek voor Guns N' Glory. Toen vertelde hij al dat er een nieuw album aankwam. En die Blancmange, die man die met de elektronische achtergrond, is officieel wel lid van Editors. En dat hoorde je ook heel erg op het vorige album. Was veel elektronischer. Alleen legde hij uit, voor dit nieuwe album was die gast niet beschikbaar. Hij is wel lid van Editors, maar zat niet in de studio. En dat hoor je ook meteen. Dus een soort van een latrelatie binnen de band of zo met die dude. Nou, oké, prima. If that is what makes you tick, then that is what makes you tick. That is no problem. Colin in van Editors bij Kink. Lenny Kravitz vandaag dus jarig. Wat denk je dat zijn leeftijd is? 65 gok Rick. Michiel gokt 58, 63 denk ik volgens. Bart denkt 70. Nou, zo oud is het ook nog niet hoor. Maar nee, hij is 62 vandaag. 62 en nogmaals, zoek even een foto van hem op hoe hij er recentelijk uitziet. 62 en er zo uitzien, ik zou ervoor tekenen. Sterker nog, ik ben 50 en ik zie er nog niet eens uit. Daarom, op zijn verjaardag in Veenstra vertelt Lenny Kravitz.
1: Veenstra vertelt.
0: Ze waren klasgenoten op de Beverly Hills High School. Maar echt contact? Nee. Ze kwamen niet op elkaars feestjes. Pas jaren later zouden Slash en Lenny Kravitz echt met elkaar spreken. Het begon allemaal met het nummer Fields of Joy. Daarin zat een gitaarsolo waarvan Lenny dacht, dit is perfect voor Jimmy Page. En die kon niet. Shit. En nu dan? Oh, wacht. Mijn oud-klasgenoot Slash die doet het tegenwoordig best goed met zijn band Guns N' Roses. Ik bel hem gewoon. En zo kwam Slash weer in contact met Lenny Kravitz voor een gitaarsolo bedoeld voor Jimmy Page op Fields of Joy. Maar Slash had nog wat bij zich. Hij had ook een stuk muziek bij zich dat hij eigenlijk had geschreven voor Guns N' Roses. Maar toenmalig drummer Steven Adler kreeg het me niet voor elkaar om die drums echt lekker strak te leggen. Dus dat nummer dat lachte nog maar. En Lenny, die had nog wel wat teksten liggen. Teksten over hoe zijn moeder altijd wijze adviezen gaf. Advies om bijvoorbeeld jezelf te zijn. Het leven is een cadeautje. Neem nooit te veel in je mond dan je eigenlijk kan hebben. Wees jezelf. Geloof in feiten. Allemaal wijze levenslessen van moeder. En Lenny? Die wilde er te lang niks van weten. Hij rende ervoor weg. Via Jimmy Page, die niet kon, kwamen Lenny Kravitz en Slash met elkaar in contact. Via Steven Adler, die niet het nummer goed kon drummen, kwam deze muziek terecht bij Lenny Kravitz. En via Lenny zelf, die niet goed kon luisteren naar de wijze adviezen van zijn moeder, werd het uiteindelijk een hit. Het ene advies na het ander werd de wind ingeslagen, want Lenny was altijd maar aan het wegrennen voor goede raad. Always on the run.

0: Always on the Run bij Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom is dus meteen op de radio. Zoals elke werkdag tussen 9 en 12. En hij begint elke werkdag tussen 9 en 12 met de Kink 90s Break. Het zijn drie lekkere liedjes uit de jaren 90. En je kunt daar gewoon je radio van aanlaten. Dan komen ze op de radio, hoef je niks voor te doen. Je kunt ook elke dag proberen te raden welke drie liedjes het zijn. Misschien roept Erik wel eens een beetje je naam op de radio als je het goed hebt. Ze zitten namelijk verstopt in deze kritische zin. Tijdens het ontbijt bij Tiffany's stond de tijdbom in bloei. Dat is een gekke zin, maar als je heel goed luistert, dan zitten hier drie overduidelijke titels van 90s tracks in. Tijdens het ontbijt bij Tiffany's stond de tijdbom in bloei. Die drie 90s tracks hoor je zo.
1: Kink. Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
3: Dan gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
11: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie, daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
18: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
17: En met extra korting.
18: Zullen we?
17: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
19: 9 uur. Kink. ANP nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Boswachters doen bijna hetzelfde werk als de politie, maar moeten nu kiezen of ze een hond of een wapen willen. Dat moet anders, vindt de Tweede Kamer, die ze een vuurwapen, wapenstok en een hond wil geven. Boswachters worden ook niet opgeroepen als iemand in het bos 112 belt, terwijl zij er wel veel sneller zijn dan de politie. Bij een grote brand in Zutphen is asbest vrijgekomen. Het spul kwam van een loods van een timmerbedrijf die helemaal werd verwoest. De asbestdeeltjes zijn alleen terechtgekomen op het bedrijfsterrein en worden vandaag weggehaald. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Een bizarre wending in een oude vermissingszaak. Een Nederlandse vrouw die eind jaren 70 in Ierland verdween, zou zijn opgedoken in Noord-Korea. Volgens de Telegraaf is ze mogelijk ontvoerd. Dat schijnt Noord-Korea wel vaker te doen. De vrouwen worden dan opgeleid tot spion. En voor Taylor Swift zijn de American Music Awards uitgelopen op een sof. Ze had de meeste nominaties, 8 stuks, maar ging met lege handen naar huis. K-popgroep BTS was de grote winnaar met 3 prijzen. Die waren voor Artiest van het Jaar, Beste Mannelijke Artiest en Beste Zomerhit met het nummer Swim. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon en aan het einde van de ochtend is het al ruim 25 graden. Het wordt vandaag tropisch warm met lokaal zelfs 33 graden en amper wind. King.

Tiffany stond de tijdbom in bloei. Nou, Breakfast at Tiffany's was niet zo ingewikkeld. Deep Blue Something in Bloom, in bloei. Een Nirvana en Time Bomb van Rancid. Daar begon ik deze ochtend mee. Mooie ochtend. Was ook al een hartstikke mooi weekend. Tenminste, ik weet niet hoe jij het hebt beleefd, het weer. Maar ik vond het wel heel fijn, hoor. Ging opeens van winter naar zomer in één week, vorige week. Hopelijk houden we dat nog even vol, want ik hou ervan. Waar ik ook van hou is goede muziek. Straks onder andere Weezer en Gossip. Maar eerst de nieuwe Evanescence. Die heet Who Will You Follow?

0: one and only Jimi Hendrix en Purple Haze. Daarvoor hoorde je nog Weezer en Go Away. Zometeen hier op Kink. Onder andere 30 Seconds to Mars, Snow Patrol en The Last Dinner Party.
1: Kink. Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
1: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, €2,99. We doen met je mee. Plus.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
10: Hebbes.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
15: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.

0: Springsteen, The Black Keys en de nieuwe bom. Kink.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar 13 euro. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
13: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Schorrel in Noord-Holland staat een deel van de duinen in brand. De brandweer probeert vooral te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Vannacht werd ook in IJmuiden een duinbrand gemeld. Daar heeft de brandweer uren naar gezocht, maar niks gevonden. De brandlucht die mensen roken zou uit Koog aan de Zaan zijn gekomen. De overheid heeft steeds minder zicht op de onderwereld, meldt de NOS. Uit een rapport zou blijken dat criminelen steeds meer invloed krijgen in de Nederlandse samenleving. Bij de overstromingen 3 jaar geleden in Limburg zouden criminelen ervoor gezorgd hebben dat horecazaken niet failliet gingen. Maar daar vroegen ze wel wat voor terug. In Tilburg is vannacht iemand doodgestoken in een huis. Er zijn 2 verdachten opgepakt, die waren daar ook. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar hulpverleners konden niks meer voor het slachtoffer doen. Wat er is gebeurd is onduidelijk. De omgeving van de woning is afgezet voor onderzoek. En in Waalre, Brabant, zijn 7 mensen gewond geraakt toen de bus waarin ze zaten werd aangereden door een vrachtwagen. Volgens Omroep Brabant hoefden ze niet naar het ziekenhuis, wel naar hun huisarts. De schade aan de bus is groot. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en in het hele land wordt het tropisch warm. Het wordt 30 tot 33 graden en het kan benauwd aanvoelen omdat er weinig wind is. Okay.

Subdivide hoor die van Linkin Park en voor nog Rover van Pom. Er zijn van die liedjes die misbruikt worden. Op allerlei manieren. Dat klinkt heftig. En dat is het soms ook. Want als je echt niet wil dat jouw liedje gebruikt wordt, bijvoorbeeld op politieke bijeenkomsten van een partij waar je het niet mee eens bent, dan moet je daar iets van zeggen. En Bruce Springsteen is natuurlijk een hele grote jongen. En toen het Republikeinse kamp Born in the USA ging gebruiken als zijn een soort patriotistisch Amerika's de grootste natie ter wereld een liedje ging gebruiken, toen moest hij toch echt in opstand komen. Want A was dat nummer daar ooit niet voor bedoeld. Het was het is eigenlijk meer een aanklacht zelfs tegen de Verenigde Staten die zich oorlogszuchtig gedroeg in de buitenlanden. En Springsteen wilde het niet. Dus die heeft daar bezwaar tegen gemaakt. Heeft hij ook gewonnen. Dus uiteindelijk hebben de Republikeinen dat ook niet meer mogen gebruiken. En zo gebeurt het nog wel vaker. Ik geloof dat Black Keys volgens mij ook al zoiets aan hun broek hebben gehad. En Seven Nation Army van The White Stripes is ook al misbruikt. Maar goed, muziek en politiek gaan dus soms heel goed samen en soms helemaal niet. Dit is Bruce Springsteen en Born in the USA.

0: You In hoorde je van Incubus. Daarvoor nog Oasis en Live Forever. Ik moet er niet aan denken. Zometeen hier op Kine. Nee, echt niet. Het zal toch al voor altijd leven. Man. Goed, zometeen hier op Kink. Onder andere, we gaan eens draaien. The Offspring en Muse. En op dit moment is er een ebola-uitbraak, onder andere in Congo. Maar in 2004 moest er ook al iemand geëvacueerd worden uit dat land. Wie of wat dat is, dat hoor je zo.
1: Kink. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimel Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
5: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
6: Boost yourself.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Van Greenchoice krijg je positieve energie... met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg... Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
15: Station van Queens of the Stone Age. Inhaler. Kim, Erik Kortom.
0: Met zometeen The Offspring.

dat ik er eentje heb, want ik zit hier namelijk achter de microfoon dingen te schreeuwen. Voornamelijk over het heden, maar soms ook over het verleden, want ik ga je even mee terugnemen naar gekke gebeurtenissen uit het verleden. Alanis Morissette en producer Glenn Ballard hebben in 1994 samen een lunch. Nou, wat een nieuws, zegt Erik. Maar goed, tijdens het verorberen van een salade zegt Alanis: zou het niet ironisch zijn als een oude man de loterij wint en de dag daarna sterft? Cynisch misschien. Ironisch is het niet. Maar goed, een paar uur daarna staat het nummer Ironic op papier. En er zitten allemaal voorbeelden in die allemaal eigenlijk niet ironisch zijn. Maar, nou ja, wel grappig. En het blijft een goed liedje. En dan in 2004 moet Sum 41 geëvacueerd worden uit Congo. Inderdaad, ja, dat land waar op dit moment een ebola-uitbraak is. Bandleden waren daar om een documentaire op te nemen over het land. Dat op dat moment in de nasleep zat van de Tweede Congolese Burgeroorlog. Een afgrijzelijke toestand. Ik was daar in 2003, dus het jaar daarvoor. Nou, dat goed. Dat zal ik je besparen. We zijn een muziekzender, maar het is buitengewoon heftig. Dankzij Chuck Pelletier van de VN weten de bandleden vrijdag veilig uit het land te komen. Ze hebben het derde album vernoemd, dus ook naar Chuck. Waarom ze daar precies waren, is mij niet helemaal duidelijk. Ja, een documentaire, maar waarom ze die documentaire aan het maken waren, is mij nog steeds een raadsel. En dan Andy Fletcher, helaas, toetsenist en oprichter van Depeche Mode, overlijdt in 2022 op 60-jarige leeftijd. Vandaar Depeche Mode en Master and Servant.

0: zometeen hier op Kink. Onder andere de Strokes, Gorillaz en LaGrange. Wat? LaGrange? Dan heb ik het over ZZ Top. Ja, een oude ZZ Top. Lekker. Tot zo. Kink.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
2: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In de Vlaamse plaats Buggenhout onder Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen toen een schoolbusje werd aangereden door een trein. Of er kinderen bij de slachtoffers zitten is niet duidelijk. Het busje zou de spoorwegovergang zijn opgereden toen de slagbomen naar beneden waren. Hoe dat kon is een raadsel. Defensie stopt voorlopig met oefenen in Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Het gaat dan om oefeningen waarbij explosieven worden gebruikt. Reden is dat het risico op natuurbranden groter is geworden. Door de droogte is dat verhoogd naar fase 2. Fase 1 is normaal. In Gelderland ging het eind vorige maand nog mis bij het harde. In maart werden de computers van Ajax gehackt en de politie heeft nu iemand gepakt die daarachter zou zitten. Het is een man uit Buren in Gelderland. Door de hack konden seizoenkaarten worden gestolen. Ook was te zien wie er een stadionverbod heeft en kon dat verbod zelfs verwijderd worden. En een deel van de duinen in het Noord-Hollandse Schorrel stond vanmorgen in brand. Door de warmte en droogte ging de brandweer er met veel wagens op af om te voorkomen dat het vuur zou uitbreiden. Maar het bleek te gaan om een klein brandje dat snel onder controle was, meldt regiozender NH. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en in het hele land wordt het tropisch warm. Het wordt 30 tot 33 graden en het kan benauwd aanvoelen omdat er weinig wind is. Kink.

Maar als ik die twee platen achter elkaar hoor, dan vraag ik mij af wat die oude knarren van ZZ Top, wat die van Enter Shikari zouden vinden en andersom. Ik denk dat de mannen van Enter Shikari, die jongens, ja, ze zijn inmiddels wel mannen, jongens van Enter Shikari ZZ Top nog wel leuk vinden, maar andersom weet ik het eigenlijk niet. Nou, misschien dat we ze eens moeten bellen. En dat hoor je allemaal wel gewoon achter elkaar in één blokje hier op Kink, hè? Want zo zijn wij. Zometeen onder andere Gorillaz en The Strokes. Maar eerst uit Nederland. Claw Boys, Claw en Rosie.

0: Ongelooflijk goed blijft dit toch. Ik weet niet hoe dat is met jou is, maar als ik dit hoor, dan word ik altijd een soort... Ja, het is gloomy en het is typisch Soundgarden. Je hoorde Fell on Black Days. Daarvoor Gorillaz en Clint Eastwood. Kun je eigenlijk wel de carrière ladder beklimmen door elke avond zuipend een podium op te stappen? Nou, de Black Crowes, die deden dat en leverden ook nog eens een keer de Kink Album Top 1000 Classic van zometeen. Kink.
1: Sommige riffs hoor je niet alleen, die voel je. Eén aanslag en je weet genoeg. Daarom doen we het dit jaar weer. De Kink Gitaarriff Top 100. Op vrijdag 5 juni hoor je bij Kink de

0: kink.nl. De Kink Gitaarlift Top 100. Vrijdag 5 juni, de hele dag op Kink.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Kink. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almhof kwark en mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
4: Heijn. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia-collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Ho, dat is een hele band vol. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
14: Hey mannen!
15: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
16: gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: De energietransitie is onmogelijk.
19: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
18: De energietransitie is onmogelijk.
19: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Kink Album Top 1000 Classic.
1: De Kink Album Top 1000 Classic van vandaag is een van drank doorwrocht verhaaltje. Shake Your Money Maker van de Black Crowes uit 1990. Staan op 242 in de Album Top 1000. Een paar dingetjes. Voordat het eerste album van de Black Crowes gemaakt werd, speelde de band in lokale cafés. Deden eigenlijk alles behalve hun best. Stonden eigenlijk altijd lam op het podium. Voornamelijk op kosten van iemand anders. Dan staken ze hun hand in de lucht en dan werd er iets gegooid. En dan dronken zij dat op. Toch waren er mensen die regelmatig naar die band kwamen kijken. Maar ze hadden nog nooit in de studio gezeten. Dus toen er iemand zei, weet je wat, we gaan een plaat maken. George Draculias heette die man, die producer die dat deed. Ja, toen wist de band eigenlijk niet wat ze moesten. En volgens Chris Robinson, een van de twee broers Robinson uit de band, was Shake Your Money Maker echt een George record. Oftewel helemaal bedacht eigenlijk en in elkaar gesleuteld door deze George Draculias. Hij maakte een radiovriendelijk album. En dat heeft ze niet bepaald windeieren gelegd, want ze hebben er aardig wat geld aan verdiend. Shake Your Money Maker van de Black Crowes uit 1990 is vandaag de Kink Album Top 1000 Classic. Daarvan hoor je zometeen Jealous Again, maar eerst Twice as Hard.
0: Kink Album Top 1000 Classic.

0: voor deze dinsdag. Ik geef je over aan de handen van Mick. Jazeker wel, want Isabel die is er even niet vandaag dan. Hè. Dus Mick neemt even Donnie als waar. Ik wens hem daar veel plezier mee. En jou natuurlijk ook. En ik ben er morgenochtend weer om 9 uur. Tot dan, hè. Hoi.
1: Kink. Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK's.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu bij Vibra. Das Dierglasreinigerkit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een dodelijk ongeluk in België met een schoolbusje. In het Vlaamse Buggenhout reed een trein vol op een minibusje waarin 7 kinderen en 2 volwassenen zaten. Er zijn zeker 4 doden gevallen, onder wie 2 kinderen. Het busje was de spoorwegovergang opgereden terwijl de slagbomen dicht waren. De 100 mensen in de trein raakten niet gewond. Een pakket aan maatregelen om meer personeel te krijgen in de kinderopvang heeft nog niks uitgehaald. Er is nog steeds een tekort en dat blijft maar oplopen. Volgens minister Aartsen zijn er wel medewerkers bijgekomen en zijn de wachtlijsten in de kinderopvang verkort, maar er moeten nog steeds 7000 medewerkers bij. In sommige delen van het land is het nu zo droog dat Defensie er voorlopig niet meer oefent met explosieven. In Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg is het risico op natuurbranden verhoogd van fase 1 naar fase 2. Eind vorige maand vlogen stukken bos en hei in brand bij oefenterreinen in onder meer Gelderland en Brabant. En de glazen koets van Prinsjesdag bestaat 200 jaar en die is deze zomer te bezichtigen. De koninklijke stallen op Paleis Noordeinde gaan dan namelijk weer open voor publiek. Er is ook een tentoonstelling over het militaire huis te zien. Dat is de oudste dienst van het koninklijk huis die onder andere Prinsjesdag begeleidt. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het tropisch warm met 30 tot 33 graden. Aan zee is minder warm met 27 graden. Vanavond blijft het ook nog lang warm.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
9: Frustratie van het artiestenbestaan. Bullet with Butterfly Wings. Smashing Pumpkins. Kink.

0: hou heel erg van reizen en ik ben ook heel erg van de stedentrips. Alleen er is één stad die me echt helemaal niet trekt, waar toch heel veel mensen heel enthousiast over zijn. En dat is namelijk Tokio. Ik denk dat ik daar helemaal koekoek zou worden. Maar Michiel Veenstra, die is er onlangs geweest, die is helemaal enthousiast. Mijn kind wilde heel graag heen, dus misschien dat ik het ooit nog eens een keer ga doen naar Tokio. Maar voorlopig hou ik het even bij Tokio van The White Lies. Die komt er zo meteen aan. Ook The Scene en Violet Grohl onderweg. Kink.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
2: meer. Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
14: King

595 van Violet Grohl. En ik begin haar alleen maar leuker en leuker en leuker te vinden. Qua muziek vond ik het al heel wat. Maar ik volg heel veel interviews van haar. En ik vind het een hele lekkere down-to-earth lady. En ook zeer getalenteerd. Isabel hier tot 3 uur op Kink. Met nieuwe muziek. Zoals bijvoorbeeld Violet Grohl die je net hoorde. Maar ook de klassiekers. Zoals The Clash. Should I stay? Or should I go? Ik blijf nog even als je het goed vindt.

0: Philadelphia.
1: Zometeen, dan neem ik je mee op een korte pauze naar de Zeros tijdens de Kink Zeros Break. Maar er is ook genoeg ruimte voor nieuwe muziek. Bijvoorbeeld Bleach 93, underrated heb ik zometeen voor je. En ook de allernieuwste van Nothing But Thieves.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Kink. Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Hey, ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
7: Sorry, het is WK.
9: Geef je over aan je oranje koord en score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99.
10: Mediamarkt.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Zonalarm! Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: 20% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optima Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optima Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn zeker 4 doden gevallen nadat een trein op een schoolbusje was gebotst in het Vlaamse Buggenhout onder Antwerpen. 2 van hen waren middelbare scholieren van 15 en 12 jaar. De 2 andere slachtoffers waren de chauffeur en een begeleider. Het busje reed een spoorwegovergang op terwijl de spoorbomen gesloten waren. De AOW-leeftijd blijft zoals die nu is. Het plan van het kabinet om die te verhogen is ingetrokken. Vanaf 2033 zou de leeftijd sneller stijgen om de AOW betaalbaar te houden. Onder meer de vakbonden waren daar fel op tegen en dreigden met stakingen. Volgens RTL trekt het kabinet het plan in als een gebaar naar de bonden. DigiD mag niet worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Staatssecretaris Aarts heeft dat verboden na onderzoek naar het bedrijf. Er zouden risico's voor de bevolking zijn als DigiD in Amerikaanse handen komt. Wat die risico's zijn, is niet bekend. Een meerderheid van de Kamer was ook al tegen de overname. En afgelopen zaterdag bezetten actievoerders van Extinction Rebellion het spoor bij Utrecht Centraal. En de NS wil de schade daarvan verhalen op de demonstranten. En ook de schade van een pro-Palestijnse demonstratie een week geleden op Den Haag CS. In beide gevallen lag het treinverkeer een tijd stil. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het tropisch warm met 30 tot 33 graden. Aan zee is het 27 graden. Vanavond blijft het ook nog lang warm. Morgen wordt iets koeler.
5: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
7: Sociaal onhandig. Teenage dirtbag. Weedus.

Rock ben je hier helemaal het goede adres bij Kink. Bleach 93 hoorde je met Underrated. Maar natuurlijk hebben we ook de klassiekers. Ik ben helemaal niet zo'n iemand van de complottheorieën. Dacht ook altijd, natuurlijk zijn we naar de maan geweest. Maar ik moet je eerlijk bekennen, ik begin nu af en toe ook wel een beetje te twijfelen. Did we put a man on the moon, Arjen?

0: in de zero's veranderde er een heleboel. Ook op het gebied van televisieprogramma's. Bijvoorbeeld reality TV, dat kwam steeds meer naar boven. En daar was toen ook best nog wel veel kritiek op. En toen op een gegeven moment kwam er een programma. En daar vielen we allemaal over. En het bleek één grote hoax te zijn. Waar heb ik het over? Ga ik je zo meteen vertellen. Tijdens de Kink Zero's Break. En dan ook drie tracks uit die zinderende zero's.
1: Kink. Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
3: Dan gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
10: We hebben weer een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
14: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
18: Joehoe!
17: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.

0: Isabel Brinkman.
1: In de Zero's veranderde er heel veel. Ook op het gebied van televisieprogramma's en televisiekijken. Reality TV, dat was de new best thing. Of de new hot thing. Ook al was er heel veel kritiek over. Maar er was toch wel één programma in de Zero's. Een reality programma waar bijna iedereen over viel. Zelfs tot in de camera aan toe. Het zorgde echt voor heel veel ophef. Het was namelijk een eenmalig televisieprogramma. Het werd uitgezonden door BNN. En in dit programma was er een ongeneeslijk zieke vrouw. En die leed aan een hersentumor. Maar ze had wel gezonde nieren. En dan mocht ze uit 3 nierpatiënten iemand kiezen aan wie zij dan haar gezonde nier zou afstaan. En de kijkers die konden dan via een sms-bericht hun mening geven over wie ze dan moesten kiezen. Ja, jeetje man, dat was wat hoor. Hé. Maar gelukkig bleek het allemaal om een stunt te gaan. Het hele programma was opgezet om meer aandacht te krijgen voor donororganen. Lisa bleek gewoon een kerngezonde actrice te zijn. En de kandidaten die hadden wel een nierziekte, maar die zaten wel in het complot en vonden het belangrijk om eraan bij te dragen in het kader van aandacht voor donaties van donororganen. Sorry, dat kwam er heel ongelukkig uit. Ja, dat kon allemaal nog in de Zero's. Toen lieten we ons op die manier nog in de maling nemen. Wat was er nog meer in de Zero's? Nou, heel veel goede muziek. Bijvoorbeeld uit 2007, Block Party. I Still Remember, komt er zo meteen aan. Uit 2009, Mando Diao met Dance With Somebody. Heel erg lekker. En we knallen erin met een absolute klassieker. Of we crawlen erin, of we're crawling erin. Linkin Park uit 2001 met, inderdaad, Crawling.
0: Kink, Zero's Break.

Afsluiter van de King Zero's Break Block Party met I Still Remember. Nou, gaan we nu terug naar 2026. Toen kwam U2 met nieuwe muziek. American Obituary, die hoor je na Mary Jane's Last Dance.

0: Straks draai ik nog lekker een uurtje met je door hier op Kink. Onder andere met nieuwe muziek van The Warning. Kerosene heb ik voor je. Voiced komt voorbij. En ook Metallica met Nothing Else Matters.
1: Kink. Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that

0: bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
4: Ah, chips.
3: Maak er een potje van.

0: Vicky anders doet.
1: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Hey mannen!
3: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
4: gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
6: En met extra korting.
7: Zullen we?
6: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaithaal. Het kabinet had plannen om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, maar dat gaat niet meer door, melden diverse media. Er was veel kritiek op het plan, onder meer van de bonden. En door het plan in te trekken wil het kabinet ze te vriend houden. Er moet namelijk nog een akkoord gesloten worden over de sociale zekerheid. In België wordt geschokt gereageerd op het schoolbusongeluk waarbij 4 doden vielen. Het busje werd op een spoorwegovergang geramd door een trein. Premier Bart de Wever heeft het over een afschuwelijk ongeval. Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat haar hart brak. Europa rouwt mee met België. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht bij Dordrecht had kinderporno op zijn computer. Maar dat heeft iemand naar hem opgestuurd, zegt hij. Hij wordt ook verdacht van seksueel misbruik van een jonge man. Daar zegt hij geen enkele herinnering aan te hebben, dus dat het niet is gebeurd. En het Rode Kruis gaat extra tenten neerzetten bij het opvangcentrum in Ter Apel. Er staan zo'n 100 mensen buiten te wachten omdat de opvang vol is. Maar het COA doet volgens het Rode Kruis niks om ze te beschermen tegen de brandende zon. Het gaat om open tenten die niet bedoeld zijn om in te slapen. Er is ook water en zonnebrand. Het weer van Weer Online. Het is de warmste 26 mei sinds het wordt bijgehouden. Op veel plaatsen is het tropisch warm met lokaal 33 graden. Aan zee is het 27 graden en ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen wordt iets koeler.
8: Kink, Alternative Rock Radio, Isabel Brinkman.
10: Durven tonen van kwetsbaarheid. Nothing else matters.

Ik had het er net over dat het mij niet trekt om naar Tokio te gaan. In tegenstelling tot wat veel mensen zeggen, dat ik het wel leuk ga vinden. Ik wilde wel altijd heel graag naar Cairo. En toen zei iedereen, wat moet je daar nou? En toen dacht ik, nou, dat wil ik echt zien. Dus ik ben daar naartoe gegaan. En ik kan je vertellen, dat was echt een tegenvaller. Ik hoef daar niet meer naartoe. Nightboat,

0: gaat een heel lekker rockblokje aankomen van Weezer, The Foo Fighters en The Red Hot Chili Peppers. Hoe kink wil je het hebben?
1: Kink. Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras... En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama... 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
16: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die...

0: Isabel, heb jij iets tegen Coldplay?
1: Nee,
0: ik heb absoluut niets tegen Coldplay. Laat ik dat even duidelijk zeggen. Alleen, het is niet mijn persoonlijke favoriete band. Ik vind het prachtig wat ze doen. Ik vind het mooi hoeveel mensen enthousiast erover zijn. Ik heb ook heel veel respect voor wat ze doen. Alleen ja, it's not my favorite. Dat moet toch gewoon kunnen? Vind ik wel. Maar dat is ook het mooie aan Kink. Er komt van alles voorbij op het gebied van alternative rock. Ja, dus zometeen bijvoorbeeld Stone. Maar ook Coldplay met In My Place.

0: Het was me wederom een fijn genoegen om deze middag met je door te brengen. Ik hoop dat jij het ook leuk vond en dat je morgen weer inschakelt om 12 uur. Dan ben ik er weer en veel plezier zometeen bij Stefan. Bye bye.
1: Kink. Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Daphne Hennemeijs. Een man die bijna 25 jaar geleden een student doodschoot na een ruzie over een wasmachine is vrijgelaten. Hij kreeg er 20 jaar cel en tbs voor, maar is volgens experts nooit meer agressief geweest. De rechter begrijpt dat het voor nabestaanden moeilijk is, maar dat de rechtbank zich niet door die emoties kan en mag laten leiden. De Belgische politie is nog druk bezig met het onderzoek naar de aanrijding tussen een busje met schoolkinderen en een trein. Dat was in Buggenhout onder Antwerpen. Twee kinderen, de chauffeur en een begeleider kwamen om. De machinist remde nog toen het busje het spoor overstak, maar botste er met 90 km per uur op. Asielzoekers krijgen over 2,5 week te maken met strengere regels. De Eerste Kamer is namelijk akkoord met het Europese Migratiepact. Vluchtelingen krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer en de tijdelijke vergunning gaat van 5 naar 3 jaar. Ook het laten overkomen van familie wordt moeilijker. Er waren veel protesten tegen en het kabinet heeft geluisterd. Het voorstel om de AOW-leeftijd te verhogen is van tafel, melden verschillende media. Vanaf 2033 zou die net zo snel stijgen als de levensverwachting. De vakbonden dreigden met de grote stakingen en het kabinet is om. Er wordt eerst gepraat over andere zaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog erg heet, maar dat gaat veranderen. Vanavond stroomt koele lucht het land binnen. Morgen afwisselend zon en wolken bij 16 graden in het noorden... tot gemiddeld 24 in het zuiden.
13: Kink, Alternative Rock Radio, Stefan de Koren.
15: Hey, goedemiddag, zo meteen hoor je de Cult. Eerst Eddie Vedder en Hard Sun. Kink.
11: Wat is dit toch weer heerlijk genieten als je luistert naar Kink. Lekker het zonnetje, lekker een beetje tuinieren.
15: Met Steven Kool op Kink.

0: dat is het devies vandaag. En dan helpt het om een beetje om je heen te kijken. Ik weet niet of het jou al opgevallen is, maar na dit Pinksterweekend er lopen drie typen mens rond op volgens mij elke werkvloer. Je hebt de zongebruinde mensen, daar reken ik mezelf ook even onder. Dan heb je de glow-in-the-dark collega's, die zijn al zo wit dat ze dienst kunnen doen als sneeuwpop. En tot slot, mijn favoriet, de mensen die solliciteren naar een plekje in de garnalencocktail.
1: De Kink Middagshow. De vliegenwepper van je dag.
0: Speciaal voor al die verbrande nekkies, een schouderklopje. Het komt goed. Editors calling in op Kink, mijn naam is Stefan en ik ga je helpen met het hoofd koel houden. Met Blauwzoen, Na Republica en Ready to Go.

0: our people.
1: En zo is het. Depeche Mode op Kink.
2: Korenslag.
1: Het is 4:05. Een mooi moment, zeker op zo'n warme dag, om heel eventjes de boel te laten. Even een slokje water te nemen. Dat is belangrijk. En even een korte pauze. Met een klein spelletje. Dat spelletje dat heet Korenslag. De vraag die ik je dan maandag tot en met donderdag stel, is of jij kan raden wat er te horen is op Kink door te herkennen wat het koor zingt. Titel en artiest heb ik van je nodig. Als je het weet, stuur een berichtje via de Kink-app.

0: levert je punten op in het korenslagklassement. Als je weet wat dat was. Het goede antwoord hoor je over ongeveer 3,5 minuut. Zometeen ook Arctic Monkeys en The Killers.
1: Kink. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
3: Dit is niet normaal meer.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
1: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
1: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
1: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: Hey buurman.
1: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel je nu mee aan?
1: Je Ring videodeur.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
10: Gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

Dit is Kink. Waar we het hoofd koel proberen te houden. Maar misschien moet je er maar een ijsje bij pakken om ook de mond nog wat extra koelte te geven. Of een fles water over je hoofd leeggieten. Oasis hoor je zo meteen na Queen's Pleasure. Dit is Sidder.

0: erbij aankomend weekend op Douwpop. En dan hoop ik dat het wel ietsje koeler is dan vandaag. En anders dan zit je daar in een bosrijke omgeving. Dus kan Honey I'm Home gewoon vol uitspelen. Hyperspace Mountain hoor je.
1: Kink. Alternative Rock Radio.

0: David Bowie. Ashes to Ashes. Het is bijna 4 uur.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert!
2: Zometeen nog het ANP Nieuws. Daarin gaat het onder andere over jongeren van 13, 14 en 15 jaar oud. Nou weet ik niet wat jij deed toen je die leeftijd had, maar ik mag hopen dat je niet hetzelfde deed als jongeren in Eersel. Daarover zometeen meer en je hoort ook de nieuwe Evanescence.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: We hebben weer een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Zonalarm! Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Gamma! Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu
13: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
16: Gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De bezuinigingen op de sociale zekerheid gaan in de huidige vorm niet door, zegt minister Velbrief. Vakbonden zijn boos over kabinetsplannen om in te grijpen in de WW, de WIA en de AOW. Die moeten miljarden opleveren, maar de minister wil daar eerst verder over praten met de bonden. Die staan daarvoor open. Nederland wil praten met de Russische ambassadeur na de heftige aanvallen op Kiev afgelopen dagen. Er raakten tientallen woningen en scholen beschadigd, onder meer door een moderne Russische raket die bijna niet uit de lucht te halen is. Rusland zegt dat het om een vergeldingsactie ging na een aanval op Oekraïns bezet grondgebied. De politie in Brabant heeft opnieuw tieners opgepakt voor allerlei incidenten in de plaats Eersel. De verdachten zijn 13, 14 en 15 jaar. Vorige maand werden al 6 minderjarigen aangehouden. Volgens de politie zorgen de jongeren al langere tijd voor overlast. Ze zouden bijvoorbeeld 1 of meerdere mensen hebben mishandeld. En een tegenvaller voor tennisser Tellen Griekspoor. Hij ligt er in de eerste ronde al uit op Roland Garros in Parijs. In een 4 uur durende uitputtingsslag verloor hij van een Italiaan. Dat gaat hem waarschijnlijk plekken kosten op de wereldranglijst. Op de Australian Open haalde hij de tweede ronde ook niet. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog erg heet, maar dat gaat veranderen. Vanavond stroomt er koele lucht het land binnen. Morgen afwisselend zon en wolken bij 16 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.
20: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staan een paar lange files, vooral op de A9 in Noord-Holland. Van Amstelveen naar Alkmaar heb je tussen knooppunt Rottepolderplein en Akersloot een uur vertraging na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht sta je ook ruim een uur in de file na een aanrijding. Het staat vast tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Omrijden kan ook via knooppunt Del. over de A15 en de A2. Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 vanuit Arnhem. Daar heb je voor de grens 20 minuten tijdverlies. En de A59 naar Den Bosch is na een ongeluk bij Maden weer vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten.
0: Kink, Alternative Rock Radio, Stefan de Koren.
21: Zometeen hoor je Evanescence na de Smashing Pumpkins in 1979. Kink.

0: Lessons.
1: Who will you follow op Kink? Zo ook Bruce Springsteen. The View hoor je ook zo. Eerst.
2: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
3: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
1: Deze datum, dat is 26 mei, de dag die de boeken ingaat vanwege de AOW. Het was het plan om die AOW-leeftijd te verhogen, maar dat plan is vandaag ingetrokken. Dat zorgt wel voor een gat in de begroting van 2,7 miljard euro per jaar. Maar hey, die AOW-leeftijd gaat vooralsnog niet sneller omhoog. En hoe dat gat dan vervolgens opgelost gaat worden, dat zien we dan wel weer. Maar misschien kunnen we daar als burgers bij helpen door bijvoorbeeld geen gemeentehuizen meer in de fik te steken. Dat scheelt een hoop geld. En daar gaat het vandaag ook over. Hè. Er wordt vanmiddag gedebatteerd in de Tweede Kamer over het geweld rondom AZC's. Voornamelijk rechtsextremisten. En de normalisering daarvan. En het is ook vandaag de dag dat NASA bijzondere plannen presenteert voor een maanbasis. Vanaf 2032 willen ze dat de astronauten op de maan kunnen verblijven om daar onderzoek te doen en er langer te zijn. Maar ja, daarvoor moet wel onderdak komen. Ze moeten toch ergens slapen. Het kost 20 miljard dollar, zo'n huisje op de maan. Maar dat gaan ze bouwen. Tot groot ongenoegen van de maanbewoners zelf trouwens. Nou, die vinden dat de astronauten maar gelukszoekers zijn. En ze zijn bang dat ze 23 uur per dag met een stijve piemel op hun maan zullen rondlopen. Dus uit voorzorg hebben ze maar vast het gemeentehuis van Loosdrecht in de fik gestoken.
2: De Kink Middagjoke. Stefan Koren.
1: Want zo doen we dat. The View nu.

The Chemicals Between Us, Bush op King. Mocht je deze week, en het is er een ideale week voor, nog naar de sterren willen kijken, neem dan voor de zekerheid oordoppen mee. Was een sterren eenmaal op een zwoele zomeravond, het is prachtig, maar oordoppen, ze blijken essentieel. Waarom, dat hoor je zo naar Florence Road.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Oranje fans.

0: Tijdens de zonnige zomerdeals tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: De Musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis lang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zero's is vanaf september te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
6: Kom nu naar 1 van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Half 5. Kink. ANP Headlines.
13: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet wil met de bonden praten over ingrepen in de WW en de WIA. De bonden zijn daar boos over en de minister wil best wat water bij de wijn doen, maar er zal wel iets moeten gebeuren, zegt hij. De bonden moeten het allemaal nog maar zien. In het Belgische Buggenhout onder Antwerpen wordt nog altijd onderzoek gedaan naar het dodelijke ongeluk vanochtend. 4 mensen kwamen om het leven toen een schoolbus botste met een trein. De bus is weg, de trein staat er nog. Het aantal asielzoekers voor de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel is inmiddels gegroeid naar ruim 100, meldt de regionale omroep. Het Rode Kruis heeft 10 tenten voor ze opgezet. Die zijn niet om in te slapen vanavond. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet met op veel plaatsen 29 tot 32 graden. Er is weinig wind. Vanavond is het nog een tijd zonnig met 23 tot 27 graden.
14: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt al heel druk. Er staat zo'n 600 kilometer file. De A2 doe je er 20 minuten langer over van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. En ook op de A15 heb je 20 minuten oponthoud van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum. Er staat ook file op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Ook daar heb je 20 minuten tijdverlies tussen knooppunt Rijnsweerd en Noorderloos. De A28 van Groningen naar Amersfoort sta je bij Zwolle een kwartier in de file door een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open. En de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is na een ongeluk bij knooppunt Kooimeer weer vrij. Er staat nog wel een lange file vanaf knooppunt Rottepolderplein. De vertraging is nog zo'n 3 kwartier, maar de file wordt korter.

Nou, als je daar al storm warnings voor wil geven. Ik denk zelf eerder dat een hitte warning vandaag beter op zijn plek is. Hè? De eerste tropische dag van het jaar, het is boven de 30 graden. Of een barbecue warning zou ook kunnen. Of een volkszangers warning. Zo, dat was dit weekend. Ik was met mijn schoonfamilie een weekendje weg. Naar Slagharen, dat attractiepark. Mijn schoonouders die hadden daar een huisje gehuurd. Het was superleuk, supergezellig. En wat ik heel lekker vind is, ik ben geboren getogen in de Randstad. Ik woon daar nog steeds. En op het moment dat je dan voorbij Amersfoort bent, zeg maar, dan zijn die sterrennachten echt fantastisch. Als je dan, zeker op zo'n dag als vandaag, je gaat op je rug in het gras liggen, je kijkt omhoog en heel die lucht hangt vol met sterren. En dat, ja, nou ja, ik was in Slagharen. En er stond zo'n lichtschommel in de tuin. Dus ik ben heerlijk op die lichtschommel gaan liggen. En ik wilde in alle rust sterren kijken. Maar dat werkt niet als 3 kilometer verderop een of ander lokaal festival met op het podium Marco Schuitenmaker aan de gang is. Ik heb een uur sterren liggen kijken. Ik heb 3 keer de Engelbewaarder gehoord. En wat ik ook doe, ik krijg dat lied niet aan mijn kop. Dus daar zal voor gewaarschuwd moeten worden. Niet storm warnings, volkszanger warnings. Florence Road hoorde je op King. Zometeen ook Björk. Eerst Tudor Cinema Club en Undercover Martin.

Behavior. Wat leef jij in een heerlijke bubbel, Nathalie? Ik vertelde je net het verhaal dat ik in Slagharen was dit weekend. Het attractiepark, daar hadden mijn schoonouders een bungalow gehuurd. Dus daar zaten we met de hele familie zaten we daar. En als 's nachts dan is het zo heerlijk dat je zo'n sterrennacht hebt en dat je heerlijk op je rug kan gaan liggen. Zeker met dit soort temperaturen en dat je gewoon lekker sterren kan gaan kijken. Ik kan daar echt van genieten. Waren het niet dat er, nou, ik denk 3 kilometer verderop een festival gaande was. Waar op het podium ene Marco Schuitmaker stond. Misschien ken je hem, een volkszanger. Die heeft 3 keer zijn ene hit gedaan, De Engelbewaarder. En Nathalie die zegt, ik heb geen idee over welk liedje je het hebt. Lekker, Nathalie. Ik zal hem ook niet aan je laten horen, want hij komt dus echt je kop niet uit. En Roddy zegt nog, hadden ze niet beter Frans Bauer kunnen boeken met Als sterren aan de hemel staan. Had wel beter gepast, denk ik, Roel. Aan de andere kant, als we dat toch mogen invullen, had ik liever Muse met Starlight gehad of zo, weet je wel.

0: Radio Reckless op Kink. When I wake up.
1: ANP spoiler alert.
0: Het is bijna 5 uur, dus zometeen hoor je het ANP-nieuws. En er wordt steeds meer duidelijk over dat busongeluk in België van vanmorgen. De laatste update hoor je zometeen. Daarna

0: Florence and the Machine.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Kink. Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Hey mannen.
6: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
7: gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus... Aldi.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
10: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
13: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oreal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing.
16: Ah.
15: Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
17: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
19: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet wil met de bonden om tafel om te praten over de bezuiniging op de WW, de WIA en de AOW. Daar zijn de bonden helemaal niet blij mee en ze hebben gedreigd met acties. De minister staat nu open voor een gesprek, maar zegt er ook meteen bij dat er dan wel andere plannen moeten komen om het land financieel gezond te houden. In het Belgische Buggenhout wordt steeds meer duidelijk over het dodelijk ongeluk vanochtend met een bus en een trein. De bus reed voor de botsing door een spoorboom heen, blijkt uit camerabeelden. Waarom de buschauffeur dat deed, is niet duidelijk. De conducteur van de trein trok nog aan de noodrem. Er vielen 4 doden. Het Israëlische leger trekt verder Libanon in, meldt een Israëlische krant. Als reden wordt de dreiging van gevaarlijke drones van Hezbollah genoemd. Premier Netanyahu zei gisteren al dat het leger het land verder gaat veroveren. Dat is tegen alle afspraken in. Er is namelijk een staakt het vuren van kracht. En in het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten inmiddels meer dan 100 mensen op een plekje om vanavond te slapen, meldt de regionale omroep. Dat kan waarschijnlijk niet daar. Het Rode Kruis heeft tenten neergezet tegen de zon. Ook staat er een koelwagen voor flesjes water. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet op veel plaatsen, 29 tot 32 graden. En er staat weinig wind. Vanavond is het nog een tijd zonnig met 23 tot 27 graden.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt druk. Er staan veel files in de Randstad Brabant. En ook in Noord-Holland is het druk, bijvoorbeeld op de A9. Van Amstelveen naar Alkmaar sta je 3 kwartier vast tussen Bad Hoefendorp en Akersloot. In Noord-Holland staan ook veel lange files op N-wegen. Verder is het druk op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. De vertraging is 50 minuten. Op de A28 heb je ook 50 minuten oponthoud bij Zwolle. Vanuit Groningen staat het daar vast. Daar zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. In Brabant is de vertraging ruim een half uur op de A58. Dat is van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En het is druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Ypenburg en knooppunt Ketelplein. Daar is de vertraging 1 kwartier.
4: Ja, tuurlijk. Weer een typische dinsdagavondspits.
16: Hey, pst. Die file is zo voorbij. Dankzij filosofie.
18: Het aantal mensen dat ouder is dan jij wordt nooit meer.
21: Filosofie, de oplossing voor elke file. Kink, Alternative Rock Radio. Stefan de Koren.
18: Zometeen weer Interpol. Eerst Florence and the Machine, Queen of Peace.

Heb je wel eens dat je door anderen op songteksten gewezen wordt dat je denkt, oh, zingen ze dat? Marcel die app namelijk This Afternoon My Heart Swings. Dat ik denk, ah, oh, wat een leuke zin. Maar dat zit gewoon in Interpol, daar in Rigmanoeuvre. Jordan en Mokink, zometeen ook Muse. Eerst R.E.M. Losing My Religion.

0: Er komt een nieuwe album uit van Muse en daar staat deze zeker op, Cryogen of Kink. En is het wel eens voorgekomen dat jij een concert hebt gemist?
1: Kink. Traumaverwerking.
0: Zoals medekinker Mark bijvoorbeeld, hij was afgelopen donderdag de cliënt en hij vertelde dat hij kaarten had gekocht voor Metallica. Alleen 2 weken voor het concert zei zijn vrouw ineens, jij gaat helemaal niet naar Metallica. En daar had ze een goede reden voor.
2: 2 weken van tevoren nogmaals op verheugd. Alleen toen bleek het bleek ook een vakantie te hebben geboekt.
0: En ja, vakantie is ook leuk. En als je dan ergens in een ander land zit, dan wordt het lastig om naar Metallica te gaan. Maar Mark die baalde er nog steeds van deze blunder. Dus daarom klopte die aan bij de traumaverwerkingspraktijk. De plek voor al uw muzikale trauma's. Hij heeft zijn hart kunnen luchten. En als ultieme medicijn heb ik Metallica voor hem gedraaid. En vandaag is er ruimte voor de volgende cliënt. Misschien jij wel. Dus loop jij nou met zo'n muzikaal trauma, klop dan gewoon aan. Stuur een berichtje via de Kink-app. En geloof mij, het lucht de partijen op om je verhaal te delen. Je gaat vanzelf relaxen je avond in, dat beloof ik je. Dus stuur een berichtje via de Kink-app. Krijg je zometeen in elk geval Gorilla's. Eerst The Doors en Light My Fire.

Orange County, Gorillaz op Kink. Oh, het is zover. Ja, het is een smoes die mag je nooit gebruiken. Zeker niet als het gaat om concerten binnen Nederland. Kijk, Los Angeles, dat ben ik met je eens. Dat is te ver voor een concert. Maar concerten binnen Nederland zijn nooit te ver. En als je mij niet gelooft, dan geloof je medeklinker Vincent hopelijk. Zijn verhaal hoor je zo, net als Frans Ferdinand.

0: voor je. Eén aanslag en je weet genoeg. Daarom doen we het dit jaar weer. De Kink Gitarist Top 100. Op vrijdag 5 juni hoor je bij Kink de 100 beste gitarist ooit. Samengesteld door jou. Tariffs die stadions openen. Tot riffs die je ooit op je slaapkamer compleet verkeerd hebt leren spelen. Stem nu via kink.nl. De Kink Gitaarriff Top 100. Vrijdag 5 juni, de hele dag op Kink. Kink.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Waar heb je last van?
4: Koorts. Oranje koorts.
6: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Mediamarkt.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
10: Het is een lekkere van Albert Heijn.
11: Bruno.
12: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
0: 6:30. Kink. ANP Headlines.
21: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs.
5: Virusschip Hondius blijft langer in de haven van Rotterdam, want het moet nog een keer worden schoongemaakt. Waarom is niet duidelijk. Als de GGD de extra schoonmaak heeft goedgekeurd, gaat de Hondius naar thuishaven Vlissingen. De Belgische koning Philippe en zijn vrouw hebben gereageerd op het dodelijk ongeluk in Buggenhout. Ze leven mee met de slachtoffers en hun families. Bij het ongeluk kwam een schoolbus in botsing met een trein. Er vielen 4 doden. En werkgeversorganisaties zijn blij dat het kabinet de bezuinigingsplannen van de WW, WIA en AOW van tafel haalt. Dat moet volgens hun voldoende zijn om verder te kunnen praten met de bonden. Die zijn nog wat terughoudend. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog steeds erg warm met 29 tot 32 graden en er staat weinig wind. Vanavond is het nog een tijd zonnig met nog 27 graden in het zuiden en oosten.
21: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt behoorlijk druk. Er staan veel lange dagelijkse files. Vooral in Noord-Holland staat het vast, ook op N-wegen en op de A9. Van Amstelveen naar Alkmaar tussen knooppunt Rottepolderplein en knooppunt Kooimeer. Daar heb je nog 3 kwartier tijdverlies. Op de A4 naar Rotterdam sta je ook een half uur vast. Tussen knooppunt Prins Klausplein bij Den Haag en de Benelux-tunnel. Komt er een pechgeval, er is 1 rijstrook dicht. Verder staat het helemaal vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug. 3 kwartiers tijdverlies daar. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En in Brabant is het heel druk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Daar is de vertraging bijna een half uur. Kink.

0: Franz Ferdinand. En als je wel eens een concert gemist hebt, dan ken je dat gevoel. Can't stop feeling.
1: Kink. Traumaverwerking.
0: Stel jezelf voor, wie ben je?
2: Ja, ik ben Vincent Bosse, 45 jaar. En ik woon in Deuningen bij Nijmegen.
3: Hallo Vincent.
2: Hi, goedemiddag.
0: Dit is wel een legendarische die jij gemist hebt.
2: Ja, ja, ik heb het er nog wel eens met mensen over die er wel zijn geweest. En dat is altijd zo'n fear of missing out, hè.
0: Maar zijn dat dan mensen die je daadwerkelijk kent? Of is het gewoon iets wat heel vaak ter sprake komt?
2: Nee, dat eerste wel, hoor. Mensen die ik daadwerkelijk ken, dan hebben we het over de Melkweg. En dat soort concertgebouwen, weet je wel, waar ik dan ook bij had moeten zijn. En dan komt het ook op live. Want ja, ik heb daar alles van, op LP. Ik vind het gewoon briljante muziek. En ik heb dat gewoon gemist. Dat vind ik heel jammer.
0: Ja, want een van de meest legendarische live concerten. Volgens mij is daar ook wel een live album van uitgekomen, toch?
2: Zeker, klopt. Ja, klopt.
0: Dat is Live in Paradiso.
2: Ja, ja.
0: Hoezo heb je dat gemist?
2: Nou, ik denk dat ik nog wat jong was. Ik, toen ging ik nog niet naar het grote Amsterdam. Dat was toen nog groot.
0: Dat was eng en ver, ja.
2: En dat was allemaal eng natuurlijk. Maar ik was daar toen minder mee bezig. Als ik nu kijk naar mijn agenda, dan zitten daar heel veel concerten in.
0: Ja.
2: Van alles en nog wat. Maar ja, gewoon echt gemist. Zonde, doodzonde.
0: Ja, het grote Amsterdam was dan net eventjes iets te ver. En dan hoor je nu dus vrienden waarmee je nu dan naar concerten gaat... die dan tegen je zeggen, haha Vincent, wij waren er wel bij.
2: Ja, en ik luister vaak naar jullie programma, zeg dagelijks eigenlijk naar Kink. En ik hoor regelmatig dit soort verhalen. En dan denk ik, oh ja, dat was ook goed, weet je. En dan ben ik dan ook niet geweest.
0: Ja. Ja, nou, ja, en deze ook, hè, the one that got away. Ik denk dat we er allemaal wel zo eentje hebben. Om die open wond van je dan iets proberen te laten helen, ga ik live voor je draaien.
2: Fantastisch, dankjewel.
1: Kink, traumaverwerking.

als een jongen niet naar het verre enge Amsterdam durfde om daar live te gaan zien. En had hij het nou maar wel gedaan. All Over You op Kink. Heb jij ook een concert gemist? Geef het door, dan helpen we jou ook. Nu simpel.

0: met een goed liedje heeft de Haunted Youth weer afgeleverd. Hè?
1: Omdat het niet altijd alleen maar gezellig hoeft te zijn. Dit is King.
0: You're the Forget Me and it's in the White Stripes. The hardest button to button.

0: hardest button to button the White Stripes. Jij dacht gewoon, ik doe ze allemaal niet dicht vandaag.
1: Nee, dat heb ik altijd. Een soort van overhemdje als een jackie.
0: Het is wel een leuk zomers overhemdje.
1: Ja, goed hè?
0: Ja, jij denkt het is 33 graden vandaag.
1: Nou ja, mag het even. Het is dat ik hier met mijn melkkannetjes sta, zeg maar.
0: Je wat?
1: Mijn melkkannetjes.
0: Als in, oh, je hebt een korte broek aan?
1: Nee, juist niet.
0: Oh, juist niet.
1: Maar dat had ik ook nog kunnen doen.
0: Maar jij bent glow in the dark nog.
1: Nou, zeg dat. Ik heb echt een vampierhuid. Zodra ik buiten stap, dan hoor je gewoon...
0: Dat gaan we vanavond testen.
1: Geniet maar even van dit Jim Voorwald momentje.
2: Kingster. Kingster.
0: Vanavond allemaal mooie dingen, want er is live muziek.
1: Ja, en niet zomaar live muziek. Sowieso is het altijd niet... Het is altijd niet zomaar live muziek. Maar vanavond Higby in de King Live Bunker.
0: Ja, zin in.
1: Godverdomme.
0: Leuk.
1: Ja, dat wordt niet iets.
0: Dat wordt in ieder geval iets. Maar misschien ook wel niets.
1: Misschien een beetje something. Misschien een beetje nothing. We zien het niet.
0: Eventjes kijken hoe scherp jij bent. Dat doen we door Kingston te spelen. De vraag is welke track is ouder. The White Stripes hoorde je dus net. The Hardest Button to Button. Jij begint met deze.

0: lastig, denk ik. Nou ja, denk ik. Ja, ik vind hem lastig. Around the World van Red Hot Chili Peppers of dus The White Stripes. Hardest Button to Button. Nou, als je het hebt over White Stripes, dan heb je het al heel snel over vroeg begin Zero's. Maar ik vermoed dat Around the World staat hij op Californication of misschien wel Mother's Milk. Ik denk dat die in ieder geval uit de 90's is. Vermoed ik. Dus dan zeg ik dat de Red Hot Chili Peppers ouder zijn.
1: Dat klopt, het is 99. De
0: Red Californication dus.
1: Ja.
0: Ach, zo. Nou,
1: heb jij helemaal
0: blij. Helemaal blij. Dat had ik gewoon lekker uit het hoofdje, hè? Lekker uit het kopje.
1: Zometeen Jim Voorwald op je radio met dus de Red Hot Chili Peppers met live muziek van Higpie. En ik spreek je morgen weer.
2: Plopperdeplopperdeplop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
3: Kink. Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
4: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
15: Gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
17: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Groningen vangt ook de komende dagen asielzoekers op in een congrescentrum. In eerste instantie was de opvang tot en met gisteravond, maar dat wordt met een week verlengd. Voor de deur van het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten inmiddels meer dan 100 mensen op een plekje om vanavond te slapen, maar daar is het overvol. De GGD in Rotterdam vindt dat het virusschip Hondius nog een keer moet worden schoongemaakt. Het is niet duidelijk wat er dan niet goed is. Het schip zou vandaag teruggaan naar thuishaven Vlissingen, maar dat wordt dus later. Over ruim 2,5 week staat een volgende cruise gepland. De Belgische koning en koningin leven mee met de slachtoffers en familieleden van het ongeluk in Buggenhout onder Antwerpen. Ook sprak de koning zijn dank uit aan alle hulpdiensten. Bij het ongeluk kwam een schoolbus in botsing met een trein. Er vielen 4 doden, onder wie 2 tieners. En de reizigersorganisatie Rover keurt de spoorblokkade van Extinction Rebellion bij Utrecht Centraal af. Volgens de organisatie mag gedemonstreerd worden, maar is het blokkeren van het spoor gevaarlijk en hebben allerlei mensen daar last van. Afgelopen zaterdag zaten ruim 20 mensen op het spoor om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog steeds erg warm met temperaturen rond de 32 graden. Er is weinig wind en ook vanavond blijft dat zo, met 27 graden in het zuiden en oosten.
17: King Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.
0: Je zou denken dat het asfalt al warm genoeg is, maar de King Spitsrook gaat zo meteen gewoon open. Wat kan ik voor je draaien? Van welke plaat krijg jij veel goede energie? Laat het weten via de King app. Hoor je hem zo meteen na de Red Hot Chili Peppers. Dit is Around the World.
17: King. Kink.
19: Yes, yes, yes. We hebben Jimmy weer achter de knoppen.

0: Snow Patrol en Martha Wainwright set the fire to the third bar. Tom die laat weten via de kink app mooi dit nummer van Snow Patrol. Zeker als je bedenkt dat het gaat over mijn kachel bij 30 graden. Nou, moet je eens even buiten gaan staan, Tom. Zo dan.
1: Kink Spitstrook.

jij en ik de ruimte krijgen om even wat lekker extra gas te geven. Door middel van muzikale benzine, een plaat waar je extra veel energie van krijgt. Of positieve vibes, die zijn wat mij betreft ook meer dan welkom op de Kingspitstrook. Ik zie dat Vincent...

jou. Potverdorie, wat lekker zeg, hé. Dit is Kink. Als je al niet aan het zweten was, dan doe je dat nu wel. Dankzij dus onder andere de Sex Pistols en ook de Kink zelf van deze week. Nieuwe single van Nothing But Thieves. Verdorie, zeg, hé. Hey, fijn dat je deze dinsdagavond kiest voor Kink. Ik ben Jim, dit is de avondshow. Vanavond met bezoek in de Kink Live Bunker. We hebben al een aantal prachtige sessies gehad de afgelopen paar weken. The Haunted Youth is hier bijvoorbeeld geweest met een akoestische sessie. Echt zo ontzettend goed. Ize was hier vorige week voor de Ize reprise met haar volledige band. Fantastische liveset gespeeld. Die kan je allemaal checken via de Kink app. Dan maar kink.nl/livebunker. Vanavond staat Higby hier. En als je dat wil meemaken, ja, dan moet je eigenlijk niks doen op dit moment. Ja, gewoon de radio aan blijven houden. Misschien dat volumeknopje een klein tikje naar rechts. En dan komt het helemaal goed. Dan ga je live dus Higby horen. Ontzettend veel zin in. Ook in de Daily Drop van vandaag. Want als je nieuwe muziek wil ontdekken, dan ben je bij deze aan het juiste adres. De Daily Drop, dat is de belangrijkste release van de dag. Rond 7:50. Dan hoor je de nieuwe single van Kingfisher. En misschien is waar statement dit, maar Kingfisher goes the Pokes. Wat gezien hun afkomst niet heel gek is, Ierland. Maar echt met die nieuwe single echt een beetje die kant op. Heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Maar dat hoor je dus later allemaal samen met heel...

0: 2007. Toen was ik nog een pubertjimmetje. En toen was dit echt gigantisch. Thanks for the memories van Fall Out Boy, hoorde je. Dus inderdaad, thanks for the memories, Fall Out Boy. Heb je toch maar goed gedaan. Hey, dit is Kink. Dit is de avondshow met zometeen... Ja, als je je speakers even net wat harder zet... then you will find out the hard way dat NTC Kari eraan komt.
1: Kink. Je hebt sale, je hebt super sale... en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 0,5 kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet
10: normaal meer. Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Kink. Dit is het station van System of a Down. Wake up, wake up. Depeche Mode.
3: Zometeen enter Shikari, Shikari. Maar eerst, nou ja, zegt System of a Down. Dit is Lonely Day.
4: Ik ben nooit alleen. Ik ben

En heb je al ruzie met je buren? Nou, mooi. Enter Shikari hoorde je namelijk en Find Out the Hard Way. Wat een heerlijke plaat is dat. Dit is Kink, daar waar je de fijnste alternative rock hoort. Dit is de avondshow. Maar zometeen toch in de morning van Razorlight. Als je nu bijna ruzie hebt met je buren, of juist aan het genieten bent met je buren, weet niet of je deze tekst hardop moet roepen. Maar alsnog, Nirvana, dit is Rape Me.

Zo, Pior de Razor Light met In the Morning. Alhoewel, vandaag zou ik je dat helemaal niet blamen als je dat hebt gedaan, hoor. Neem vooral lekker veel water, dan komt het helemaal goed. Dit is Kink, Alternative Rock Radio. Al een tijdje, dan komen er nieuwe singles uit van Triggerfinger. Nou, daar zijn we hartstikke blij mee, want wat een goede muziek maakt die band. Inmiddels een tweetal. En nu is er eindelijk een echt voltallig album aangekondigd. Bijvoorbeeld Geronimo en Stars, die komen dus op Tarmac terecht. Zo gaat het.

0: BTS, Volbeat, Kink. Alternative Rock Radio. Ja, ik kreeg net een berichtje van Jordi. Via de Kink. Ze hebben vandaag een eigen rum uitgebracht, zag ik. Volbeat. Ik heb even een paar slokken genomen. Had ik misschien niet moeten doen, want... Pff, de Volbeat 25 rum. XXV, weet je wel, zo'n 25. Ja, daar ga je flink van... ze hebben inderdaad een eigen rum uitgebracht. Michael Poulsen is groot fan van alcohol, in ieder geval. Of in ieder geval van rum. Dus where's the rum gone? Nou ja, ergens in Denemarken waarschijnlijk. Hey, dit is Kink, dit is de avondshow. Of je nou aangeschoten bent, of je bent helemaal nuchter. Je kan in ieder geval genieten van de fijnste gitaar hier. Imagine Dragons komt er zo meteen aan, en ook Arctic Monkeys.
1: Kink. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In het Groningse congrescentrum kunnen asielzoekers nog een week langer terecht na een besluit van de gemeente. Die roept tegelijkertijd het Rijk op om met een langetermijnoplossing te komen. Vluchtelingen wachten namelijk al dagen voor de deur van het aanmeldcentrum in Ter Apel dat overvol is. De jongen die verdacht wordt van het telefonisch bedreigen van een Joodse school in Amsterdam-Zuid is weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Het is niet duidelijk wat de dreiging precies was. De school bleef vorige week uit voorzorg dicht. Eerder ontplofte er een explosief. Die daders zijn nog niet opgepakt. De Wegenwacht heeft het druk door de hitte. Er zijn volgens de ANWB een vijfde meer meldingen dan normaal. Het gaat vooral om accuproblemen en lekke banden. De ANWB had er al rekening mee gehouden door extra wegenwachten in te zetten. Ook vanavond moeten waarschijnlijk nog veel mensen worden geholpen. En voetbalclub Vitesse mag volgend seizoen gewoon blijven spelen in de eerste divisie, zegt de KNVB tegen het ANP. Er loopt nog een zaak bij de Hoge Raad over de vergunning van de club uit Arnhem. Als die volgende maand wordt ingetrokken, mag de club dus gewoon doorspelen. Het seizoen daarna is het dan wel afgelopen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond warm en ook vannacht koelt het niet heel erg af, met temperaturen rond de 20 graden.
4: Kink.

met veel nieuwe ontdekkingen. Onder andere de Daily Drop, dat is de belangrijkste release van de dag. Die hoor je rond 7:50. Vandaag de nieuwe single van Kingfisher. Band uit Ierland, maken hele typische Ierse folkmuziek. Je hoorde ze eerder al, Kink, met onder andere I Cried, I Wept, Bed on Beauty, Man on the Moon. Och, potverdorie, wat een goede band is het. En de single die vandaag uitkomt, het is heel erg rustig. Het is echt

Festivalzomer staat voor de boeg voor deze band. En onderdeel van die festivalzomer kan je met deze temperaturen wel stellen in ieder geval. Dus ook een bezoek aan de Kink Live Bunker. En wat er allemaal gebeurt, dat hoor je straks. Hikpie dus live. Wat ik al zei, muzikale ontdekkingen. Daarvoor zit je hier bij het juiste adres. Ken je Isaac Rue bijvoorbeeld? Dat is een singer-songwriter uit België. Heeft hiervoor een paar prachtige albums gemaakt. Heel rustgevend, ontzettend sfeervol. Dat sfeervolle en dat rustgevende zit er nog wel in. Maar hij komt nu met een nieuwe plaat. Het eerste geluid daarvan is ontzettend veelbelovend. Want Isaac Rue heeft de gitaren wat meer gevonden. Heeft vaak al een gitaar in zijn hand, daar niet van. Maar nu met wat meer zeros en tens invloeden. Alternative rock invloeden. De nieuwe Isaac Rue heet Young Hearts.

De nieuwe single van Isaac Rue, ook meteen de introductie van zijn nieuwe geluid. Een geluid wat meer opzwepender is, wat meer nadruk heeft op de gitaren. Ik vind het echt fantastisch. Isaac Rue, Young Heart, hoorde je zojuist hier op Kink, Alternative Rock Radio. Met zometeen Maxime Enskin, Carmen Quasi, hoor je na Pearl Jam. Dit is Jeremy.

Carmen Kwesi. Binnenkort verschijnt er een nieuw album van Tape Toy. En de eerste single daarvan, dat is wat dat probeert over te brengen, is de energie van een vierjarige die in een luchtkasteel zit. Nou, dat weten ze wel goed over te brengen. Want een hoop energie in de nieuwe van Tape Toy. Dit is Mess op.

0: Nee, is helemaal nergens voor nodig, want zometeen hoor je Stone en de Cardigans.
1: Kink. Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, alle Magnum-ijs 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set 4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets! Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
11: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Voordat ik hier manager werd.

0: soep.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Kink.

0: wat lekker. Dat is even een stoot aan energie die je misschien wel nodig hebt. Stone, Monkey See, Monkey Do. Staan onder andere op Vestrock aankomend weekend ook. Op de zaterdag zijn ze er. Dat mag je niet missen wat mij betreft. Hallo, dit is de avondshow van Kink. Ik ben Jim en elke avond dan hoor je de Daily Drop. Dat is de belangrijkste release van de dag. En die is vandaag van deze Ierse band.
1: Back

productie van Kingfisher. I Cried, I Wept. Het is een beetje een stoere banjo-plaat is dit. Nou kennen we Kingfisher onder andere ook van Bad on Beauty, Man on the Moon. Prachtig nummer is dat. Er is een nieuwe single. En die gaat niet die stoere kant op. Sterker nog, het is een ode aan de liefde. Het is een wat gevoeligere versie van Kingfisher, die overigens ook ontzettend mooi is. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe die bij jou valt. Zometeen, de gloednieuwe single van Kingfisher als de Daily Drop hier op Kink. Maar eerst Kaiser Chiefs, dit is Never Miss a Beat. Tot gedaan.

0: Daily Drop.
1: Elke maandag tot en met vrijdagavond, als het 7:50 is geweest, dan kan ik je garanderen dat je sowieso iets nieuws ontdekt. Want dan hoor je de belangrijkste release van de dag in de vorm van de Daily Drop.

Ze zijn lekker bezig in ieder geval. En er is een nieuwe single gedropt. En als je de energieke kant van Kingfisher erg leuk vindt, dan moet je dat enthousiasme eventjes parkeren. Want dit is Kingfisher op een rustige manier. Je zou bijna kunnen zeggen kampvuur Kingfisher. Maar ook een beetje de kant op van The Pogues, Shane McGowan herken ik hier ergens wel in. Maar goed, Shane McGowan, Iers, Kingfisher, hartstikke Iers. Het is echt een typisch Iers volksliedje. En dat gaat over dat je een relatie hebt gehad, dat is voorbij. Maar dat je eigenlijk nog steeds het idee hebt dat die liefde er nog steeds zit voor die persoon. Ik ben heel benieuwd wat jouw feedback is op de nieuwe single van Kingfisher. Dit is hem, de nieuwe. Dit is The Sun Will Never Settle.

De nieuwe van Kingfisher, The Sun Will Never Settle, is de daily drop van vandaag. En ik ben heel erg benieuwd, wat vind je ervan? Wil jij dit wat vaker horen op Kink? Of zeg je, nou nee, dit is toch wel iets te rustig van wat ik van een alternative rock radiozender verwacht? Het mag zo eerlijk zijn als dat het maar is, hè? Jouw eerlijke feedback mag je doorgeven via de Kink-app. Als je zegt afvikken, nou dat doen we nu al. Want dit is best stil met Pompeii.

0: Daily Drop.
1: Daily Drop feedback.
2: Ach, ja, het is Kingfisher op hun meest romantisch. The Sun Will Never Settle, zo heet de nieuwe single. Het is wel echt een hele rustige plaat. Alhoewel, Kingfisher heeft meerdere rustige, prachtige nummers gemaakt. Maar ja, op Kink, daar hoor je toch al de gitaren. Lekker, leuk, hè? I Cried, I Wept is dan een beetje, ja, een banjo met ballen. Zo zou je het kunnen noemen. Ik was heel erg benieuwd naar de feedback op deze single. Dick die bevestigde een beetje wat ik dacht dat er ging binnenkomen. Die zegt uiteraard mooi, maar ik vind het meer voor andere radiozenders. Dit is geen Kingfisher. Vind ik leuk, Kingfisher inderdaad. Maar voor de rest loopt de hele Kink vol met mooie reacties, joh. Kingfisher is te gek, dat zegt Casper bijvoorbeeld. En dit nieuwe nummer past wat mij betreft prima tussen de rest. Vaker draaien krijg ik hier ook binnen. Jan die zegt wat heel veel medekinkers vinden. Prima track, zeker op zo'n zomerse avond als nu. Ja, dat is het vooral. Het is vooral de sfeer waar we nu in zitten. Dan is het echt, ach, lekker man. Maaike zegt het ook, lekker hoor voor een mooie zomerse avond. Petra vindt het top. Romke die zegt eerst live zien. Volgens mij moet je hier een keer bij zijn geweest. Dat kan inderdaad ook zomaar zijn. De nieuwe van Kingfisher, The Sun Will Never Settle. Ja, ik vind het ook mooi hoor. Maar als je even wat stevige gitaren wil, belt u de lamp.

0: echt zo'n waanzinnige track. Big Dog. Het is echt een plaat waar de gitaren echt de hoofdrol spelen. En alhoewel er altijd gitaren in muziek van de Last Dinner Party zit, is dit echt wel het stevigere werk. En I love it. Heerlijk. Dit is de avondshow voor Kink. Over heerlijke dingen gesproken. Ik ben Jim. Nee hoor. Anyway, zometeen hier in dit professionele radioprogramma. Onder andere, Higby staat in de Kink Live Bunker. Zijn druk aan het soundchecken. Zometeen dan hoor je ze hier live spelen. En jij bepaalt een van de essentiële tracks van een grote Kink-icon. Namelijk Evanescence.
1: Kink.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
6: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
9: Zoveel money!
8: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
15: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
16: 8:00. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Een woningcomplex in Ridderkerk is eind van de middag ontruimd na een melding over koolmonoxide. Twee bewoners hadden dat ingeademd, eentje was onwel geworden. Daarop werd groot alarm geslagen. Andere bewoners werden door de brandweer meteen geëvacueerd. Het is niet duidelijk wanneer ze weer terug kunnen. Bij Antwerpen rijden de treinen weer na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een schoolbus ramde een trein en daarbij kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 2 tieners. 5 andere kinderen raakten gewond. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. President Trump heeft zijn jaarlijkse gezondheidscheck weer gehad en zegt dat alles goed is verlopen. Alles is perfect in orde, schrijft hij op zijn eigen social media platform. Amerikaanse media speculeren over zijn gezondheid. Zo heeft hij soms rare blauwe plekken op zijn handen. Trump wordt volgende maand 80. En de spraakmakende juwelenroof in het Louvre in Parijs wordt verfilmd. Hoe de film gaat heten en welke acteurs een rol krijgen is nog niet bekend. In oktober vorig jaar werd er op klaarlichte dag voor bijna €90 miljoen aan juwelen uit het beroemde museum gestolen. Die zijn nog altijd spoorloos. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog een tijd zonnig met 16 graden op Texel, 23 graden in Amsterdam en 27 graden in het zuiden en oosten. In de nacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen is er een afwisseling van wolken en zon.
16: Kink.

0: 93. Aankomend weekend kan je ze aanschouwen op sowieso Vestrock en Douwpop. En ga dat doen, want dit is een van de meest veelbelovende bands uit Ierland ook. Ja, er komt zoveel goeds uit Ierland. Kingfisher al eerder vanavond. En nu dus Bleach 93, een band die je sowieso even moet checken. Dus Underrated hoorde je, dat is de nieuwe single hier op Kink. Met in de avondshow, zometeen in de Kink Live Bunker. Jawel, Higby is hier. En ik heb jouw expertise nodig.
1: Kink Icon Essentials. Evanescence.
0: Elke week dan staat er een Kink Icon in de schijnwerpers van de avond. Jij en de medekinkers bepalen de essentiële tracks van deze artiesten. De crème de la crème. Zeg maar gerust de belangrijkste platen die ze hebben gemaakt. Je krijgt er wel een klein beetje hulp bij, want elke avond geef ik jou een categorie. Aan jou om die dus in te vullen via de Kink App. Evanescence, daar gaat het dus deze week om. Afterlife brachten ze vorig jaar uit. Who Will You Follow, nieuw album komt eraan. En Evanescence heeft al een legacy waar je u tegen zegt. Of Evanescence tegen zegt, zou je ook kunnen zeggen. Anyway, genoeg platen die je als belangrijk zou kunnen bestempelen. Maar wat zijn dus de allerbelangrijkste? Vanavond ben ik op zoek naar de beste meezinger van Evanescence. Welke is dat volgens jou? Wat is de plaat die na-echoot als Evanescence ergens heeft gespeeld? Wat is iets wat je van voor tot achter helemaal kan meebrullen zonder enige moeite? Wat is volgens jou de beste meezinger van Evanescence? Open de Kink App, stuur een bericht, laat het mij weten. En dan hoor je hem dus later vanavond in de Kink Icon Essentials. Zometeen dus Higby in de studio. Eerst nog goed bestenkt, dit is The Reason.

0: op Kink, Alternative Rock Radio. Ik ben Jim, hallo, welkom bij de avondshow vanavond. Groot bezoek, hoog bezoek, hoe zeg je dat? In ieder geval bezoek, want zometeen dan gaan ze de Kink Live Bunker helemaal kapot spelen. Je mag voor jezelf klappen in dit geval. Een applaus voor Hikvi! Ja, ik vind het echt te gek dat jullie er zijn, want ik denk dat jullie het record hebben voor meeste Kink XL's achter elkaar.
1: Is dat zo?
0: Ja, ik denk oprecht dat er maar één single van jullie is geweest die niet de XL is geweest.
2: Ja, hoe zit dat?
0: We kunnen Michiel Veenstra nog even bellen hoe dat inderdaad zit. Maar nee, Something, Girl in Red, Red Flag Magician, allemaal XL, Human is XL geweest. Dus wat dat betreft natuurlijk al gefeliciteerd, maar helemaal gefeliciteerd met het debuutalbum, dat is er eindelijk. Een moment waar jullie jarenlang hebben uitgekeken. Vorige maand kwam het uit. Hebben jullie al een beetje kunnen reflecteren? Is er al iets van een soort van... Een evaluatie wil ik dan ook weer niet noemen. Maar heb je het al een beetje kunnen laten zakken?
1: Ik schrik er een beetje van dat je zegt het is al een maand uit of zo. Dat voelt echt als fucking 2,
0: 10 april was het geloof ik toch?
1: Het voelt echt veel langer of zo. Ja. Maar, ja, nee, we merken het nu vooral tijdens onze tours. Dat het gewoon... Dat mensen echt het meer gaan meezingen. Ook de niet-singles. En dat steeds... gebruikelijker wordt of zo.
0: Dat
1: vind ik er wel heel vet aan ook.
0: Nou ja, het was sowieso al een amazing praktijk, merkte ik al. Want ik ben ook dit was een paar jaar geleden inmiddels ook alweer. Een show van jullie op het Out of the Ordinary Festival in Leiden was ik toen. En toen merkte ik ook al dat de vibe en de buzz was er toen al. Zonder dat er eigenlijk überhaupt veel uit was. Toen was volgens mij net Something was geloofd.
2: Volgens mij was net Something toen uit. Maar ik merkte toen ook al dat mensen dan Something... een beetje aan het mee mompelen waren. Dat vond ik al een heel wat.
1: Ja, nee, zeker.
2: Maar nu is dat dus bij meerdere liedjes.
0: Ja, dat is wel fijn, denk ik.
2: Dat is wel echt heel cool. Heel raar ook.
0: Ja, ervaar je dat als een gekke ervaring?
2: Ja. Ik heb zo, als je ooit die tekst hebt geschreven op je studentenkamer... zijn maar je eentje zo... vanuit een of andere heartbreak... en dan nu zien dat mensen... zo de mondjes meewegen. Dat is wel...
0: Het is wel apart inderdaad. Ja, omdat je het ook heel lang natuurlijk hebt gespeeld zonder dat mensen het... dat het out there was eigenlijk.
1: Ja, dat was ook een hele veilige positie om in te zitten of zo. Maar het pakt er heel goed uit. Daar ben ik vooral heel blij mee. Het is heel nice dat het gewoon... Ja, dus dat werk ontvangen wordt en dat de fans daar gewoon mee connecten.
0: Ja, jullie zijn... ik bedoel, de recensies van het album zijn louter positief. Echt allerlei media zijn ermee vandoor. Wij natuurlijk ook hier bij Kink. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Is het dan... hoe ervaar je dat? Om dan je debuutplaat uit te brengen als Hikvi zijnde... en dan al die dingen te lezen en tot je te nemen? Of heb je dat een beetje van jezelf afgesloten de afgelopen maand?
2: Als ik een avond vrij ben of ik kan niet slapen... ja, ik ga niet liegen. Ik ga wel gewoon mezelf googlen.
0: Maar google je dan onder je... Maar google je dan... Google je dan apje
2: alles. Ik google Abir Hamam. Ik google Victor Terveld. Ik google Hikvi. Ik google is de plaat goed. Ik google plaat is kut. Weet je wel, dat soort dingen. Ja, en dan vind je ook alles.
1: Ja, dus sowieso dat is af en toe als je hem...
2: Confession time.
1: Heel even af en toe, ook een confession, als je een beetje behoefte hebt aan zelfliefde, dan is het best leuk om die recensies terug te lezen.
0: Ja. Ga je daar zitten met een zakdoekje erbij.
1: En... Ja, dus zeker. Het is heel overweldigend. En het is, maar het is wel heel... Ja, het is echt heel tof. Het is heel... Ja, het is ook echt heel onwerkelijk. Dus je schrikt er ook elke keer een beetje van dat het weer gebeurt of zo. En het voelt ook soms een beetje alsof de... wereldje een beetje aan het gaslighten is of zo wat dat betreft. Op een gekke manier. Maar ja, het is heel... Maar als je dan nogmaals weer in die tours ziet... dan denk je van wow, volgens mij is het zo. Het is gewoon waar of zo, weet je.
0: Ja, ik vorige week was de Belgische artiest Isa was hier. En zij had het al over... Ja, ik ben eigenlijk al lang bezig met album nummer 2. Is dat iets wat bij jullie ook al een beetje speelt? Want jullie hebben heel lang moeten uitkijken naar de release van dit album. Denk je dan al überhaupt na over een opvolger? Of is het echt... Nu pas is er ergens misschien na deze zomer of zo de ruimte om daarover na te denken.
2: Nou, men probeert het wel hoor.
1: Ja, je denkt
2: om ons erover na te laten denken. We refuse, althans ik.
1: Ik weet het is meer van muziek zit altijd wel in je hoofd of zo. Dus je hebt wel bepaalde van. Dus ik heb wel bepaalde fantasieën over nummers, hoe ze zouden kunnen zijn of zo, weet je. En ja, je voelt wel gewoon van we gaan weer een nieuwe direction. in, of er gaat, ja, er gaat gewoon weer shit gebeuren. Ik bedoel, dat is, ja, altijd...
2: Heel vage antwoord. Ja, heel vaag.
1: Ik ben ook een hele vage dude.
2: Oké, okay, heel eerlijk, denk ik, is we, het was gewoon best wel intens. We zijn ook heel dankbaar, we zijn ook heel blij dat het eruit is en dat het allemaal is gelukt. Mm-hmm. Maar we hebben ook wel heel erg behoefte aan nu gewoon even lekker genieten van de shows en het festivalseizoen. En de rest komt daarna wel weer. Ja.
0: Want het wordt een druk festivalseizoen. Jullie zijn eigenlijk al mee bezig. Jullie zijn met je eigen clubtour bezig. Aanstaande vrijdag, Douwpop.
2: Ja. Yes.
0: Dat is waar heel veel kinkliefhebbers of mede-kinkers op uitkijken.
2: Leuk.
0: Of naar uitkijken, moet ik zeggen. Hoe kijk je dan naar zo'n festivalzomer? Ga je dan de hoofdjes stellen die inderdaad met elk liedje mee kunnen zingen? Of,
2: Het is leuk dat je komt elke keer op een andere plek. Nou beginnen wij de festival steeds beter wel te leren kennen. Omdat we natuurlijk al wel eerder op Douwpop hebben gespeeld bijvoorbeeld. Maar ook qua podia doen we steeds een stapje omhoog.
0: Ja.
2: En op de festivalposter, dat is leuk. Dus eerst waren we zo een mini naampje, zo hippie ergens onder naam.
0: Het wordt steeds groter.
2: Je speelt ook op dit festival. En nu zijn we zo hippie, speelt ook op dit festival.
0: Ja.
2: De grote letters ergens boven op de festivalposter, dat is wel cool. Mm-hmm. Om die ontwikkeling te zien. Maar het is gewoon cool dat je niet weet wie er voor je gaat staan. En of het cool vinden als ze weglopen. En alles is prima. En wij hebben het altijd wel leuk eigenlijk.
0: Ja, precies. En eigen headline shows natuurlijk ook. En King Present Show zelfs in Tivoli Vredenburg. Dat is helemaal aan het einde van het jaar.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, is er dan nog een festival die echt op je bucketlist staat, dat je misschien ergens een beetje gefrustreerd bent, dat je denkt, die had er echt wel bij gemoeten.
1: Lowlands!
2: Ja, maar ik ga het ze niet geven. Ik ga niet zeggen Lowlands.
3: Nou, we hebben het al gezegd.
2: Graag
1: we hebben het al gezegd.
2: Nee, zo.
3: Daarom hebben we ook vet.
2: Ja.
0: Maar deze hadden nog volgend jaar natuurlijk.
2: Dus. Ja, ik denk ook, we zijn net begonnen, weet je wel. Ja, was een break. Komt echt wel door, toch? Ja, joh.
0: Blijven dromen, dat is een beetje eigenlijk het ding. Het voert nog op, als jullie nog steeds op die high zitten, en dat is fijn. Blijft er vooral lekker op zweven. Nou goed, Kink is een alternative rock. Radio zender.
1: Rock radio zender.
2: Rock radio zender.
0: The finest guitars. Wat is een alternative rockplaat die op jullie specifiek heel erg veel invloed heeft gehad? Dat mag een nummer zijn, mag een artiest zijn, mag een album zijn.
1: I listen to Geese.
3: What?
1: I listen to Geese.
2: Nee, niet mee aan hun media.
1: I listen to
2: Geese.
1: I listen to Fontaine CC. I listen to Turnstile. All those things.
2: Maar die invloed heeft gehad op dit album, bedoel je specifiek?
0: Nou ja, ook voor jullie als band, ook de afgelopen tijd bijvoorbeeld. Want jullie zijn enorm gegroeid natuurlijk qua optredens doen en de synergy met elkaar.
2: Ja. Ja, ik denk een heleboel platen. We hebben hier het vaker over gehad. Wij hebben alle vier best wel een eigen specifieke muzieksmaak.
1: Yes.
2: Maar er is ergens een kleine overlapping.
1: Ik denk als we allemaal tegelijk een plaat zoeken, dat je hem dan wel hebt of zo. Als we allebei tegelijk eentje zeggen.
0: Nee, ja. Komt allemaal. 3, 2, 1.
1: Winners!
3: Wacht even, ik was er niet klaar.
1: Moet scherp blijven, Kas.
2: Ja, oké, maar doe dan wel je extreme hoek kiezen. En dan...
1: Yes.
3: Die voor Hickby belangrijk was.
2: Ja. Dus die soort van, wat breng jij in de saus, in de cocktail?
0: Oké, 3, 2, 1.
2: Chapel Rowan.
1: Dus dat ongeveer.
0: Ja, nee, precies. Nou ja, dat is in ieder geval een hele goede mix. Ik ga jullie naar de Kink Live Bunker sturen. Want ik bedoel, Hickby, dat willen we live meemaken. Dat kan je deze zomer en in het najaar ook meemaken. Ook als voorprogramma van de staande. Goed, jullie agenda staat helemaal vol. Maar zometeen hoor je ze dus al hier vanaf de Kink Live Bunker. Hickby, leuk dat jullie er zijn.
2: Let's do it.
1: Dank je wel.

0: Three can do for you.
1: Hij heeft gelijk, hoor. Terwijl Higby naar de King Live Bunker ging, zei Victor de gitarist nog zo van: oh, dit heeft zo'n ontzettend vette riff. Living Color en Cult of Personality hoorde je hier in de avondshow van Kink. Met zometeen, inderdaad, Higby live vanaf de King Live Bunker. En als je dit nou ook zo'n hele vette gitaarriff vindt, nou, dan moet je misschien even stemmen.

0: Kink.nl. De Kink Gitaar Riff Top 100. Vrijdag 5 juni, de hele dag op Kink. Kink.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
3: Dit is niet normaal meer.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.

Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.

0: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: Hey mannen!
9: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
10: gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: En de Smashing Pumpkins, deze aparte versie van Zombie, hoorde je zojuist. En dan gaan we nu ook naar iets apart luisteren, maar dan wel natuurlijk apart in de zin van ontzettend goed.
1: Ergens in Hilversum, diep onder de grond, schuilen artiesten zich tegen de middelmatigheid van de mainstream.
2: En kunnen zij zonder enige gêne helemaal losgaan.
1: De deuren zijn geopend van de Kink Live Bunker.
0: En in de Kink Live Bunker staat op dit moment de Nederlandse band Higby. Je hebt ze heel veel al op Kink kunnen horen, want ze hebben echt banger na banger na banger na banger uitgebracht als het gaat om hun single releases. Al die bangers zijn te vinden op het debuutalbum Slow Death of a Good Girl, het debuutalbum van Higby. Qua optredens en concerten is het ook niet bepaald rustig omtrent Higby. Oftewel, ze zijn hartstikke buzzing. Het is een van de meest veelbelovende Nederlandse bands die we de afgelopen paar jaar hebben gehad. Nieuwe Nederlandse bands heb ik het dan uiteraard over. En tot dusver maken ze het allemaal waar. Het is echt helemaal te gek. Aanstaande vrijdag staan ze bijvoorbeeld op Douwpop. In december hebben ze bijvoorbeeld een Kink Present Show in Tivoli Vredenburg. En daartussenin ga je ze ook nog heel veel zien. Maar je kan ze nu live horen, want ze zijn dus in de Kink Live Bunker. En daar gaan ze nu ook spelen. Ja, ja, ik krijg inderdaad een duimpje omhoog van de regie. En dat betekent dat we kunnen gaan beginnen. Het Higby in de Kink Live Bunker. Ze spelen de oud Kink XL Something als eerste. Higby in de Kink Live Bunker.

0: Mariette die stuurt via de Kink-app van die poppetjes met harte oogjes. En dat snap ik wel, ja.
1: Nu in de Kink Live Bunker.
0: Oh, potverdorie, wat ontzettend goed. Higby in de Kink Live Bunker. Je hoorde zojuist Everything, dus live. Want hier maak je het mee. Nou, dan hebben we al Something gehad en Everything. Dan is er eigenlijk nog één nummer dat erbij...

bij moet. Als ze daar althans de energie nog voor... Ja. Ik krijg nu door. Ja, zeker. Die hebben ze nog wel, hoor. Die energie om toch nog een nummer te doen. Something, Everything en de nieuwste single, dat is Nothing.

vaak op Kink. En meer dan terecht, want het is echt helemaal te gek. Het is sfeervol, het is tof. Het is, nou, en deze live sessie tot dusver ook. Dus laten we wat dat betreft naar de grande finale gaan. Higby vanaf de Kink Live Bunker. Dit is Nothing.

0: Wauw, wat ontzettend goed zeg. Hey, Higby vanaf de Kink Live Bunker. Je hoorde Nothing zojuist. Maar ja, echt, dat is niet niets. Dat kan ik je wel vertellen. Potverdorie, wat ontzettend goed. Dankjewel voor het komen, guys, van Higby. Echt helemaal te gek. Heel veel succes en plezier natuurlijk de aankomende festivalzomer. Maar dat gaat helemaal goed komen. Aanstaande vrijdag, dan zou je kunnen zeggen dat die festivalzomer begint. Eigenlijk is die al lang begonnen voor Higby. Maar aanstaande vrijdag staan ze op Douwpop bijvoorbeeld. Ach, Higby vanaf de Kink Live Bunker in de avondshow. Wat heerlijk. Dan heb ik nog wat af te handelen, geloof ik.
1: Kink Icon Essentials.
0: Ja, ja. Want live muziek of geen live muziek, er worden nog steeds essentiële tracks uitgekozen van de groten der groten als het gaat om de alternative rock. Er komt ook zeker wel een moment dat we de essentials van Higby gaan uitkiezen. Maar deze week draait het in ieder geval om Evanescence. De categorie van vanavond is die van de beste meezinger. En als ik een blik werp op de Kink heb, dan is er overduidelijk één winnaar. Een plaat die je van vooraf aan helemaal kan meeblaren met Evanescence. Dat is uiteraard Bring Me To Life.

0: De beste meezinger volgens jou en de medekinkers van Evanescence. Bring Me To Life in de Kink Icon Essentials. Ondertussen stromen er nog steeds mooie reacties binnen op de live sessie van Higby. Die waren hier net namelijk in de Kink Live Bunker, hebben echt zo ontzettend goed gespeeld. Something, Everything and Nothing hebben ze gedaan. Hard applaus voor Higby, dat zegt Costa bijvoorbeeld via de Kink App. En Ellen die zegt, van mij mogen ze vaker live komen spelen. Prachtig. Nou, ik zal vragen of ze volgende week weer willen. Een deel van deze live sessie kan je zeer binnenkort, na alle hartelust en rust, checken via kink.nl/livebunker, dan wel de Kink App. Daar waar tenminste een deel van alle live sessies die in de Kink Live Bunker plaatsvinden, die vind je daar. Kink.nl/livebunker of de Kink App dus. Ja, het is al 9:04. Ik hoor de mensen van het ANP al op het horloge tikken van Jim. Schiet eens even op. Ja, nee, klopt. Morgen dan weer een nieuwe editie van de avondshow met ondergetekende. Dan wederom met de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. En een nieuwe categorie in de Kink Icon Essentials voor Evanescence dus. En zometeen na het iets wat late ANP-nieuws van 9:00. Onder andere Florence and the Machine. De nieuwe van Alex Sax en ook Linkin Park. Ik wens je een hele mooie zomersavond. Toedeloe.
1: Kink. De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1,399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
1: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf €0,99 met volle spaarkaart.
5: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Nu bij Vibra. Dat is die glasreinigerkit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
9: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverd, leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra.
3: Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Nu de eindexamens bijna achter de rug zijn, pleit het Landelijk Actiecomité Scholieren vast voor een andere toetscultuur. Er zijn 335.000 klachten binnengekomen. Dat is geen record, maar wel meer dan vorig jaar. Het LAX wil minder nadruk op de eindexamens. Dit past niet meer bij de huidige generatie, zegt de club. Er zijn 3 mannen opgepakt voor een schietpartij vorige week in Magaren bij Os. Daarbij raakte een man zwaar gewond. Hij ligt nog altijd in het ziekenhuis. De 3 gingen er na de schietpartij vandoor in een wit busje met mogelijk Pools kenteken. Ze zijn los van elkaar in verschillende plaatsen opgepakt. De afsluiting van de Erasmusbrug in Rotterdam was al even bekend, maar toch kwamen sommige automobilisten vanmorgen voor een verrassing te staan, meldt Rijnmond. De brug is 5 weken dicht omdat die slijtage heeft, waardoor verkeer moet omrijden. Niet iedereen is daar blij mee. Sommigen hadden het werk liever 's nachts gezien. En steeds meer Friezen kunnen de Friese taal goed lezen en schrijven, blijkt uit onderzoek. Van oudsher is het een gesproken taal, maar door sociale media lezen de mensen vaker in het Fries. De provincie wil dat alle kinderen de komende jaren de taal leren. Fries wordt ook een examenvak. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog altijd warm met 23 graden in Amsterdam en 27 graden in het zuiden en oosten. In de nacht koelt het af naar 11 tot 16 graden.
11: Kink. DAB+. Kink.

0: zie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
0: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
0: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Extra Lang Lekker Volkorenbrood voor 59 cent... en AH Volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
4: Het is een lekkere van Albert Heijn.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
7: Boost yourself.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
9: Oranje fans.

0: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer. King.

0: the score.
1: Alternative Rock Radio.
2: Kink.
1: Kink.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
10: Hebbes.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Nog een keer! Papa, zwemmen!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
14: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
15: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
16: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
1: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners van een ontruimd appartementencomplex in Ridderkerk weer naar huis kunnen. Eind van de middag moesten ze het gebouw uit vanwege koolmonoxide. Dat is heel gevaarlijk. 2 mensen die het binnenkregen liggen in het ziekenhuis. Het lek is intussen gevonden. Het demonstratierecht staat onder druk, zegt de nationale ombudsman. Volgens hem leggen gemeenten demonstraties te vaak aan banden uit angst dat ze uit de hand lopen, terwijl de meeste gewoon vreedzaam verlopen. Extra beperkingen opleggen werkt dan ook averechts. Wel zegt de ombudsman dat rellen en geweld er niet bij horen. Er is iemand opgepakt voor een moord in Zwolle een paar maanden geleden. Het slachtoffer werd midden op straat doodgeschoten. Een dag later werd het vuurwapen gevonden. De man die nu is opgepakt komt ook uit Zwolle. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De reden voor de moord is niet bekend. En het Landelijk Actiecomité Scholieren vindt dat eindexamens eigenlijk niet meer bij deze generatie horen. De druk bij leerlingen is gewoon te hoog, blijkt volgens het LAX uit de vele klachten die binnen zijn gekomen. Over HAVO Nederlands werd het meest geklaagd. Een andere manier van toetsen is volgens het LAX beter. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het droog, het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het iets frisser, wolken en zon wisselen elkaar af en het wordt maximaal 26 graden.

alternative rock radio.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
1: Dit is niet normaal meer.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
0: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
3: Lidl, Lidl deals. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
0: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Lidl, Lidl, Lidl. Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
11: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
12: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
11: En met extra korting.
12: Zullen we?
11: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
13: 11 uur. Kink. ANP nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij station Sloterdijk in Amsterdam zijn vanavond 3 mensen neergestoken. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Volgens NH Nieuws werden de slachtoffers van de steekpartij op verschillende plekken in de buurt van het station gevonden. Er zijn 2 mensen aangehouden. Tientallen asielzoekers slapen vanavond weer in het congrescentrum in Groningen. Dat blijft een week langer open omdat de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel niet is afgenomen en ze daar niet terecht kunnen. Meer dan 100 migranten hebben de hele dag voor de deur gestaan. Het Rode Kruis heeft vanwege de zon tenten opgezet. De mensen in Ridderkerk die vanmiddag hun huis uit moesten vanwege een koolmonoxidevergiftiging kunnen weer terug naar huis. De brandweer ontruimde alle 17 verdiepingen van een flatgebouw nadat 2 mensen niet lekker werden. De bewoners werden opgevangen in een sporthal. En nu voor de meeste leerlingen de eindexamens voorbij zijn, komt het Landelijk Actiecomité Scholieren met het aantal klachten dat binnen is gekomen. Het waren er zo'n 335.000. Dat is geen record, maar wel meer dan vorig jaar. De meeste klachten gingen over het HAVO-examen Nederlands. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog.
13: Kink. Alternative Rock Radio.

0: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu Moulin Rouge de Musical. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 musical wordt stopt. En is nog tot en met 2 augustus te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
5: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

ontvangen via kink.nl, de Kink app en in heel Nederland op DAB+. Kink.

0: Kink. 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Veel Nederlanders vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen zien dat de rekening voor verduurzaming bij hen wordt neergelegd in plaats van bij de grote vervuilers. En ook zien ze dat veel subsidies, bijvoorbeeld voor een elektrische auto, vaak bij rijke mensen terechtkomen. Vorige week donderdag werd in het Brabantse Magaren iemand neergeschoten en daar zijn nu 3 mensen voor opgepakt op verschillende plekken in Brabant en Gelderland. Door de schietpartij raakte een man zwaar gewond. Waarschijnlijk was er een ruzie aan vooraf gegaan. De hitte heeft voor een drukke dag gezorgd bij de Wegenwacht. De ANWB zegt dat ze bijna 5000 keer in actie moesten komen voor autopech. Dat is veel meer dan op een normale dinsdag. De Wegenwacht had het vooral druk met accuproblemen en lekke banden, ook 's avonds nog. En sinds vanavond zijn 700.000 radio- en tv-programma's online terug te vinden. Beeld en Geluid heeft hun archief open gegooid. Het zijn vooral programma's van de publieke omroep, van nieuwsgebeurtenissen tot kinderprogramma's. De directeur van Beeld en Geluid zegt dat het archief een beeld geeft van de Nederlandse geschiedenis. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette sluit samenwerken met de fractie van Ginnie Marcusso er niet uit. GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren vinden dat D66 niet met Marcusso er in zee moet gaan, omdat hij zei dat er maximaal geweld gebruikt moet worden om Palestijnse vluchtelingen tegen te houden. D66 sluit eerder wel samenwerking uit met de PVV en Forum. In het Gelderse Voorden is vanavond een kleine bosbrand geweest, met Omroep Gelderland. De brand was snel geblust, maar de politie vermoedt dat hij was aangestoken. Er zouden namelijk mensen op die plek zijn gezien vlak voordat de brand uitbrak. Er is nog niemand aangehouden. De meeste studenten op het HBO en de universiteit zijn tevreden met hun opleiding. 3/4 blijkt uit een jaarlijkse studentenenquête. Wel zegt 1/3 dat de studiedruk te hoog is. Verder zijn de meeste studenten blij met hun leraren, ook al vinden ze hen doorgaans niet zo inspirerend. En de Limburgse gemeente Vaals gaat strengere regels invoeren voor motorrijders. Zo moeten grote groepen zich bij de gemeente melden of een vergunning aanvragen. Ook mogen er 's avonds en op feestdagen geen toertochten meer worden gehouden. Bewoners klagen al een hele tijd over geluidsoverlast en verkeersproblemen door motorrijders. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: King. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Dementie kost de Nederlandse samenleving elk jaar tientallen miljarden, meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. Alleen de zorg zelf.